0: Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Bueno.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux.
2: Feels like home.
1: Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fields Part 2.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem. En hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Vroeg op zondag met Lisbeth.

0: Michel Mabel. Het Frans beheerst ze ook nog eens een keertje, die Beatles. Goedemorgen, bent welkom. Het is 30 augustus en dat betekent de laatste zondag van de maand. Laatste dag ook van de zomervakantie voor de kinderen. Ja, en ook de meteorologische zomer. Hè. Het is nog één dag en dan is het 1 september. Ja, ik hou er zelf gewoon lekker 23 september aan, hoor. Na zomer noem ik het. Flink onweer gehad. Nou is het weer een klein beetje rustig op de weg ook. En van de week was het in onze supermarkt alweer heel erg druk. Ik moest er eerlijk gezegd een klein beetje aan wennen. Het was, ik woon zelf in de stad Utrecht, was het zo lekker rustig. Nou, we starten ook een beetje rustig. Je krijgt 2 uur lang muziek. Tips voor een leuk weekend. Robert-Jan was bij de Dahlia's in Amersfoort. En nog veel meer. Blijf maar lekker luisteren. Dit is Paul de Leeuw. En ik heb je lief.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Rich Girl, daar zongen ze over. De heren Daryl Hall en John Oates eind jaren 70. Leuk dat jij luistert. Het is vroeg op zondag. Ik ga even kijken, want einde van de vakantie, begin weer van nieuw seizoen. Ik vind het eigenlijk altijd meer nieuwjaar dan 1 januari. Maar dan kun je toch mooie dingen gaan doen. Bijvoorbeeld, als het even gaat om de natuur. Hè. Ik heb een paar tips van het Utrechtse landschap. Een mooie wandeling vanochtend om 10:30. En dan kun je naar het bosgebied Hoge Ginkel. Dat is een van de stilste gebieden van onze provincie. En dat ligt tussen Amerongen en Leersum. De gids die vertelt je meer over de geschiedenis van het gebied. En ga mee op deze 1,5 uur durende wandeltocht. Het duurt ongeveer, nou, niet veel, 4 kilometer. Maar je stopt natuurlijk ook op veel plekken. Ontdek de geheimen van dat gebied. Ginkel. Hoge Ginkel. Van 10:30 tot 12:00. Het start op de parkeerplaats Hazenberg op de Bergweg in Amerongen. En dan nog eentje voor vanavond. Dat vind ik ook wel heel mooi. Een avondwandeling in het Elster Buitenwaardegebied. Dat is niet zo lang geleden, 2 jaar terug, opnieuw ingericht. En er zijn geulen gegraven, natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dat is allemaal om de waterkwaliteit te verbeteren. En een groot oppervlakte nat schraalland en moeras. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal voor natuurbehoud. Tot 2014 was het hier boerenland. Je kunt mee op de wandeling, 7:00 vanavond tot 9:00. Dan is het nog net licht, gaat best snel nu. De wandeling start op de parkeerplaats van de Rijksstraatweg N225... ter hoogte van huis nummer 265 in Elst, Utrecht. Dus parkeerplaats van de Rijksstraatweg, huis nummer 265 in Elst. En dat is dan de N225. En je kunt natuurlijk nog mee, dat is ook leuk, van het Utrechtse landschap, met een fluisterboot over de Kommerijn. Ga daarvoor even naar de site utrechtslandschap.nl.

Gelukkig hebben we de muziek nog. 3 jaar geleden alweer overleed ze, Tina Turner, in de zomer ook. What's Love Got To Do With It? Zo dadelijk naar een hippie plaatje, maar eerst nog even naar Soest, Soesterberg, het Nationaal Militair Museum. Dit weekend is daar van alles te doen. Op het gigantische buitenterrein wordt alles uit de kast getrokken. Tanks, vliegtuigen, activiteiten voor kinderen. Je kunt alles gaan bekijken, ook dingen die anders achter gesloten deuren staan. Je kunt een spectaculaire tankshow meemaken en een kijkje nemen achter de schermen in het depot. Kinderen kunnen meedoen aan een bootcamp of zelf een mini-jeep en mini-squad rijden. Allemaal in het Nationaal Militair Museum in Soest of Soesterberg. Van 10 tot 5 uur ook vandaag nog. Het is de tweede dag. Gisteren was het ook allemaal al open. En de tankshow is op allebei de dagen om 11:30 tot 3:30. Ga zeker even kijken. En dit is Scott McKenzie.

Wat leuk om deze weer eens te horen van Julie en Claire. Die horen we niet zo heel vaak. Ma Préférence, en die kwam uit 1978. Een lekker deuntje om de koffie te gaan zetten of je ontbijtje te maken. Heb je plannen voor deze zondag? Ja, het was afgelopen week een krankzinnige week in de wereld maar weer. En hier doen we altijd mooie dingen op Radio M Utrecht. Straks gaan we het hebben over de dahlia's. Robert-Jan was van de week in een mooie dahlia-tuin in Amersfoort. Hij heeft er een stel meegenomen, die heeft hij op de redactie neergezet. Ze zijn werkelijk schitterend van kleur. Van de kleine dingen, daar moet je het van hebben. Misschien ben je dat wel met me eens, laat het me weten. Via de app van RTV Utrecht, contact met de studio. Twee grootheden draaien wij. Beyoncé, geïnspireerd misschien wel door haar Dolly Parton. Afgelopen week hadden we al heel veel aandacht voor haar op de zender. Dan draai je natuurlijk regelmatig nog liedjes van haar. En ze is nog lang in onze gedachten. Wat een leuke en bijzondere vrouw. Jolene en daarna muziek van een andere hele mooie artiest die ook niet meer onder ons is, maar met een mooi verhaal erbij.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: het idee is dat Beyoncé de country misschien nog wel weer een hele nieuwe impuls heeft gegeven naast Dolly Parton. Mooi is dat. We gaan zo naar een reportage van Robert-Jan in een dahliatuin. Maar afgelopen week ontving ik in aan tafel Paul Schuurman. En die heeft mooie opnames ontdekt van André Hazes, een concert in Benidorm uit 1998. Heel mooi met publiek erbij, je hoort ook zijn stem. Hij trad op toen in een stadion. Dat was nog niet voor een vijfde of een tiende gevuld. Maar het publiek was razend enthousiast. Hoor hier die opname uit 1998, net uit op vinyl en ook op cd. En je kunt hem hier ook horen op Radio M Utrecht. Zij gelooft in mij. Toen, 1998, live in het stadion. En loepje zuiver, André Hazes.
1: Volgende is een speciaal verzoek voor mijn dochtertje. Zij gelooft in mij.

wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja,

0: André Hazes. In 1998, opnamen die opnieuw ontdekt zijn door Paul Schuurman en ook uitgebracht. Daar in de Arena in Benidorm, een prachtig concert. En het waren minder fans, maar ze waren niet minder enthousiast. En deze mooie opnames hebben we nu alsnog dus. Gaan wij naar het Leusden kwartier in Amersfoort. Het gaat over de dahlia. Voor veel mensen lang een oudbollige bloem, maar dat is aan het veranderen. Ook jongeren vinden het hele leuke bloemen. En in de tuin van dahlia-vereniging Leusden kwartier staan ze nu te pronken, ondanks de droogte. Robert-Jan die ging daar kijken. Hij was eerder dit jaar al in de knollenkelder. Maar nu staan ze er dus volop in bloei. Nou, eens kijken wat dat voor resultaat oplevert.
1: En ik kwam hier weer aanlopen in de tuin. Ze staan hier in diverse rijen. Staan ze hier met een bankje erbij dat je op je gemak eventjes kunt kijken. En toen zei Gerrit van kijk, ja hier hou ik nou niet van. Hè? Kijk, want we kijken toch een beetje naar de steeltjes. En dan zien we hier, ja die dahlia staat hier rechtop.
2: Die is slap, die zou ik niet kiezen.
1: Een slap steeltje.
2: Een slap steeltje, die wil ik niet op mijn tuin.
1: Maar dan hangt het kopje een beetje naar beneden.
2: Als ik dat vergelijk met deze hier tegenover.
1: Ook een rode.
2: Ook een rode. Die is mooi stevig.
1: Dat is een hele stevige steel. Die staat vier rechtop. Maar toen kwam Sini, die zei, ja wacht nou even Gerrit. Ik ben het helemaal niet met je eens.
3: Nee, helemaal niet. Want juist die hangende, die wat krommende en die wat wiebelende, die staat heel mooi in het boeket. Als je dat gaat schikken, dan heb je een aantal die rechtop zitten, maar een aantal die ook gaan hangen.
2: Kwestie van smaak.
3: Ja.
1: Ja. Er wordt wat afgediscussieerd misschien wel.
2: Zeker. Ja, daar doen we een hele zaterdagmorgen over.
1: Ja. Noem nog eens een onderwerp. Ja.
4: Nou, we hebben op zaterdagochtend komen hier 100 donateurs. Die kunnen elke zaterdag een bos bloemen, een bos dahlia's uitkiezen, die wij dan voor ze plukken. Uit deze, uit deze fantastische tuin met meer dan 30 verschillende soorten en kleuren en vormen. Ja. En dan is eigenlijk iedereen ontzettend blij. We hebben hier heel gezellig. Ja. Mensen maken een praatje. We drinken soms een kopje koffie. Nemen mooie bloemen mee.
1: Maar ja, eventjes over die gesprekken. Want wat voor soorten ga je kweken?
4: Ja, dat...
2: Voor de donateurs hebben we zo'n beetje 30 verschillende soorten nodig elk jaar. Hè? Ja, en we zijn er nu al tot de conclusie gekomen dat we voor volgend jaar hebben we er 3 of 4 afgekeurd. Die doen we niet meer. Nee, nemen we andere voor.
1: Waar moeten we dan denken? De kleur, gaat dat dan om?
2: Ja, ook hebben we gezegd, van daar is eigenlijk iets te veel wit. Witte tinten.
3: Ik vind dat er niet eens zoveel wit staat. Nou,
1: kijk, daar gaan we weer.
3: Zie jij wit? Rood, roze.
1: Een beetje achter. Dat is wat wit inderdaad. Gerrit, wij zitten de andere kant op. Waar moeten we dan naartoe?
2: Ik zie er daar een. En die in de verte, die is wat lager, maar die is ook wit. En hier staat er nog een, die heeft een witte tint.
1: Dat gaat maar door.
2: Er gaat er zeker één uit.
1: En dan hadden we het even over het dieven, wat moet gebeuren. Wat is nou dieven eigenlijk hoor? Ja.
4: Kijk, nou in elke, je hebt een steel en er zitten bladparen aan. En in ieder bladpaar komt weer een nieuw diefje, zeg maar een nieuw stengeltje groeit eruit.
1: Nieuw stengeltje.
4: En die dieven we eruit, dus daar moeten we wat dieven. Die halen we eruit. Dat stengeltje. Dat,
1: oh, wat heb ik? Een ander stengeltje
2: hier.
4: Dat zijkantje haal je eruit.
2: Ja, gaan deze eruit.
1: Ja. Waarom heet het nou dieven? Nou ja, goed.
3: Bij de
1: tomaat is het ook zo.
2: Je steelt de lengte van de steel.
4: Ja, kijk, en dat diefje is misschien, dat dieft misschien wat ruimte weg. Dus als je dat wegdieft, dan krijg je een langere steel met bloemen.
1: En als dat diefje weg is, groei je dan weer wat nieuws?
4: Als het diefje weg is, dan groeit hij niet meer. Maar kijk hier, als je de dahlia geplukt hebt, dat is het mooie van de dahlia. Ja. Hoe meer je plukt, hoe meer bloemen je krijgt.
1: Aha, het gaat maar door eigenlijk. Het gaat door vanaf juli. Ja,
4: en uit dat diefje komt weer een nieuw stengeltje.
1: En we zijn nu het hoogtepunt, of we zitten eigenlijk midden in het hoogtepunt, hè, als ik het goed begrijp.
4: Zeker. Ja. Augustus, september zijn de meeste bloemen.
2: Ja. Rond 1 september, prima tijd.
1: Ja. En het leuke om dit te doen, je zei net al wat.
4: Ja, de bloemen, het maakt je vrolijk en blij. Ik bedoel, dus genoeg ellende in de wereld.
1: Genoeg ellende allemaal op deze aardkloot.
4: Zeker weten. En als je dan met deze bloemen bezig bent, dan vergeet je die ellende een beetje en de bloemen lachen je toe, ze roepen je toe.
1: Ze roepen je toe.
4: Ze roepen je toe, kijk hoe mooi het is. Geniet ervan.
1: Zeker. Jullie horen dat.
3: Ja, wij horen ze roepen, ja, absoluut.
2: Ja, het is ook een heel sociaal gebeuren. Je spreekt nog eens iemand die je anders nooit zou spreken. Ja. Ook leuk.
1: Een buurtfunctie, hè?
2: Ja, ook. Ja, zeker. Ja. Nou.
3: Ja, ik fotografeer ze ook nog. Dus kijk, dat vind ik ook nog heel erg leuk om ze zo in het veld te fotograferen. Ook met een telelens en alles.
1: De liefde voor de dahlia. Dus
3: aan alle kanten leggen we ze vast of we ze knippen.
1: Ook de jongeren die zijn er weer een beetje mee bezig.
4: Ja. Zeker. Er zijn ook steeds meer jonge mensen, jonge gezinnen die lid worden of die donateur worden. Workshops met bloemschikken, alles.
1: Het kan allemaal niet op. Nou ja, 6 september. Zondag 6 september, zondag over een week, open dag. Ja. Mensen kunnen komen kijken aan de Bonairelaan nummer 2. Hier een beetje op de berg hier in Amersfoort. Te midden van de bomen en hier het dahliaveld. Ja. En als we niks meer zeggen, dan kunnen we de dahlia's horen, denk ik. Want dan roepen ze wat.
2: Ja, wat kom, dan... kom kijken, kom genieten.
1: Oh ja, ik hoor het al.
3: Kom mij plukken.
4: Ja, we hebben ook heel gezellig met kraampjes en muziek. Dat is echt heel erg gezellig.

Bob Marley en zijn Wailers, Say Something, Could You Be Loved. Zo dadelijk nog een uurtje vroeg op zondag met lekkere muziek. Koop is volgens mij onderweg. Was er gisteren niet, maar vandaag wie wil. Dus we gaan het helemaal meemaken. En voor elkaar, ik spreek je zo weer. Hoi.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey, Remon!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey, Remon!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
20: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
21: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
22: Vroeg op zondag.
23: Met Liesbeth.

Het weemoedige geluid van Roy Orbison en Only the Lonely. En wij zitten hier in de studio. We zijn langs met een paar mensen ook op de redactie en in de studio. Want er wordt altijd doorgewerkt, dat begrijp je. Ook in het weekend is er nieuws en informatie. Kijk altijd op de app en onze site voor alle laatste berichten. Dan ben je weer helemaal bijgepraat. Wij draaien fijne muziek. En zo dadelijk ook weer bericht van Luc Hoogestein over ja, een wel heel wonderlijk beestje wat hij vond. Met een hele gekke naam. Waar ik echt nog nooit van had gehoord.

prachtig. Een van mijn favorieten, moet ik heel eerlijk zeggen. The Little River Band and It's a Long Way There. Op Radio M Utrecht vroeg op zondag. Het is ruim 9 uur geweest, dat had je in de gaten. Misschien word je net wakker, dan van harte welkom daarbij. We hebben al wat natuurtips gegeven. En ik kom nog zo met wat andere dingen die je kunt doen in het weekend. Laatste dag van de vakantie. Bijna de laatste dag van de zomer. Want Utrecht, de kinderen gaan pas morgen weer voor het eerst naar school. En voor het eerst weer naar de middelbare misschien. Dat is allemaal weer spannend. Het zijn spannende tijden. Afgelopen week werd het alweer wat drukker in de stad. Dat merkte je wel. De rest van Nederland is natuurlijk al volop bezig. Ja, wij genieten nog even van een klein beetje rust op deze zondag. Zo dadelijk een verhaal van Luc Hogestein over wel een heel bijzonder beestje. Wat hij nu weer gevonden heeft na Sam Cooke.

0: op zondag.
1: Luc Hogestein, bioloog en schrijver in Utrecht Lunetten, gaat regelmatig op tuinsafari om te kijken wat er allemaal speelt in de natuur dichtbij. Ben benieuwd wat hij deze week weer ontdekt heeft of gezien. Luc, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Lisbeth.
1: Wat heb je zoal waargenomen of gezien in je omgeving?
2: Nou, ik heb weer een hoop gekke soorten waargenomen die ik nog nooit eerder in mijn eigen tuin had waargenomen. En die heb ik met name in de nacht waargenomen. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar wat ik soms doe, ik hang soms op mijn balkon een laken op, midden in de nacht, of als dat begint te schemeren. Daar hang ik een grote lamp voor, een speciale insectenlamp. Die doe ik dan aan en wat er dan gebeurt is heel mooi. Dan zie je alle insecten die door de nacht in jouw tuin vliegen, die worden aangetrokken tot die lamp en die laken landen dan op dat laken. En dat doe ik met name voor nachtvlinders. Dus ik heb een paar gekke nachtvlindersoorten gevonden. Maar er was er eentje, die had ik nog nooit eerder gezien. Dat was een soort die in Nederland nog vrij zeldzaam is, maar dat gaat waarschijnlijk wel veranderen. Dat is de Japanse esdoorndwergcicade. Echt waar, de Japanse
1: dwergcicade.
2: Ja, het is een fantastisch woord.
1: Wat is dat?
2: Ja, het is een soort, een dwergcicade is een soort van insect wat lijkt een beetje op een kever, maar ze zijn echt iets anders gebouwd. Ze hebben bijvoorbeeld andere type antennen, andere type dekschilden enzovoort. Maar wat ze doen, ze drinken plantensappen. Dat is wat ze doen. Ze kunnen je niet bijten of wat dan ook, ze drinken gewoon plantensappen. En deze Japanse esdoorndwergcicade, die is waarschijnlijk meegelift met Japanse esdoorns uit Oost-Azië, is op die manier in Nederland terechtgekomen en die kunnen we nu overal in de stad vinden. Het is echt een stadssoort. En ik weet, bij ons in de straat staan ook meerdere Japanse esdoorns. Dus ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dit insectje ooit is meegekomen met een van die bomen.
1: Hoe kunnen we hem herkennen? Of haar?
2: Nou, hij is fantastisch mooi. Ik zag hem zitten en ik had meteen zoiets van, jou heb ik echt nog nooit gezien. Want die dwergcicades zijn normaal een beetje groen gekleurd of een beetje geel gekleurd. Maar deze had een prachtig blauw-bruin gekleurd kopje. En bijna transparante vleugels waar drie lichtbruine banen over waren getekend. Gewoon horizontale banen. En dat had ik nog nooit eerder gezien. Dus ik dacht van, nou, dat moet ik opzoeken. En toen kwam ik erachter dat het dus deze cicade uit Japan was, die bij mij in de tuin terecht was gekomen.
1: Wat grappig nou weer. Waar kunnen wij op letten? Want het is in de stad Utrecht, misschien op andere plekken in onze provincie ook. Waar moet je even op letten? Waar bevinden ze zich vooral?
2: Nou, ik denk als de zon een beetje gaat schijnen, heb je een hele goede kans om hem gewoon op je raam te zien. Stel je voor dat je een raam gewoon in de tuin of zo is dergelijks hebt. Let op ramen, dat zijn van die platte oppervlaktes waar ze graag op gaan zitten als het een beetje warm is. Ja, en als je een Japanse esdoorn met die prachtige roodbruine bladeren, als je die in je tuin hebt. Wat je kan doen is een bakje eronder houden, even aan een tak schudden om te kijken of er iets uitvalt in die bak en dan kijken of je in de bak de Japanse esdoorndwergcicade, wat een woord zeg, of je die tegenkomt. Dus dat is de manier. Schudden aan takken van bomen, van Japanse esdoorns, of kijken op je raam of daar toevallig op mooie zonnige dagen een prachtig gekleurd insectje op zit.
1: Dankjewel. De Japanse esdoorndwergcicade. Nogmaals, mooi
2: kribbelwoord.
1: Ja, dankjewel. Ja. Luc, graag tot de volgende keer. Dankjewel. Fijne zondag.
2: Graag gedaan.
0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Feels Part 2. Son Mieux. Feels like home. Oh, I don't know where I am. But it feels like home. De Nationale Nieuwe voor deze week is Son Mieux met Feels Part 2.
3: Bij Radio M Utrecht.
4: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds? All it blinds me.

een bijzonder verhaal, Hans de Boy. En we hebben hem hier nog een paar keer ontvangen. Ook in Aan Tafel op de radio met zijn verhaal. Heeft moeilijke jaren gehad. En dit kwam nog uit zijn allereerste populaire jaren, jaren 80, Thuis Ben. En we gaan een liedje draaien van Jean Knight, Mr. Big Stuff. Dat was eigenlijk ook haar grootste hit. Een soulzangeres, begonnen ooit in een bar in 1965. En dit werd later een hit. En het was ook meteen de grootste. 3 jaar geleden overleed ze, 80 jaar oud. Zo dadelijk nog wat tips. Het Festival Oude Muziek. Een museumtip. En een leuk festival in

Een enorme hit voor Jason Mraz in 2008. 18 jaar geleden inmiddels. I'm Yours. Ja, dan kun je toch niet geloven dat het alweer zo oud is. Heel mooi liedje. En dat is de tijd dat ik hier net begon bij RTV Utrecht Radio M Utrecht. 18 jaar geleden. Ik heb nog een paar dingen voor je die je kunt gaan doen. Nou, natuurlijk het festival Oude Muziek in Utrecht. Er worden 70.000 mensen ongeveer verwacht. 1000 muzici die zitten hier in allerlei hotels. Voor de vroege vogels was er vanochtend al een workshop klokkenluiden bij de Domtoren. Of ja, die was om 9 uur en helaas uitverkocht. Maar dat moeten ze echt veel vaker doen. Want de volgende is ook al uitverkocht. Nou, volgens mij hebben ze daar echt een grote attractie mee. Maar je kunt wel naar de Early Morning Breakfast Show in Tivoli-Vredenburg van 10 tot 10:30. En dat is ook belangrijk, er zijn maar liefst 60 gratis concerten. Zij noemen het fringe concerten van jonge muzikale talenten. Daar kun je naartoe. Op allerlei plekken moet je even op de site kijken van het Festival Oude Muziek. Op allerlei plekken in de stad kun je dan gratis naar een concert. En erg leuk. De Concertcamper, daar zijn ze vorig jaar voor het eerst mee begonnen. Een concertzaal op wielen gaat naar verschillende plekken in de binnenstad en de buitenwijken. Vandaag doen ze onder andere het Giftpark aan om 10:00. Dat is hier vlakbij bij de studio. En de buitenwijken, onder andere Lombok, Sterrenwijk en bij het AZC van de Beek aan de Heidenlaan gaan ze ook spelen. Dat vind ik echt heel mooi voor de asielzoekers en de omwonenden. Kijk ook weer als je geïnteresseerd bent op de site van Festival Oude Muziek. Het duurt in totaal 10 dagen, dus vanaf afgelopen vrijdag. Dan heb ik in Nieuwegein iets totaal anders, het Hoppa Food Truck Festival. Vandaag is de laatste dag. Schuif aan op het grootste terras in het prachtige park Kokkenboogaard en geniet volop. Er is van alles te eten en te doen. Borrelplanken, food trucks, live muziek, streekbieren, proeverijtjes, nog meer food trucks. Noem het allemaal maar op. Langtafelen, kinderen kunnen schminken. Het is echt bedoeld voor gezinnen met kleine kinderen, vriendenclubjes, weekendmakkers, beste buren. Nou, iedereen is welkom. Uit Nieuwegein en omstreken vandaag van 12 tot 9:00. Dus vandaag ook deze zondag nog.

As Long As You Follow, Fleetwood Mac. Het zijn later in jaren. Ik heb nog een paar dingetjes voor je. Even kijken. Ja, leuk. Een vooruitblik eigenlijk. 5 september, dan kun je onder andere naar het Leusterkwartier in Amersfoort, dus voor de dahlia's. Maar je kunt ook naar de Botanische Tuin, die hoort bij de, ik noem het nog maar even, de Uithof of het Science Park. Daar is namelijk een hele leuke plantenmarkt. De leukste van Midden-Nederland noemen ze het zelf. Bloembollen, kuipplanten, rotsplanten, vleesetende planten, kamerplanten, zaden, bomen, heesters. Nou, er is altijd wat te vinden. Dat kun je allemaal vinden op die plantenmarkt. De leukste van Midden-Nederland in de Botanische Tuinen. Boedapestlaan Universiteit is dat van 10 tot 4:30 op 5 september. Dat is dus volgende week. En dan nog eentje. Het gaat over een museum waar we misschien niet zo snel komen, of jij misschien niet, maar dat ligt heel leuk aan de Vecht. Het Vechtstreekmuseum. Tentoonstelling Nijenrode 750 jaar. Van ridders tot studenten. Tot en met 13 september te zien in het Vechtstreekmuseum. Een wisseltentoonstelling over alles wat daar allemaal gebeurd is. En dat gaat terug tot de 13e. Tot en met 13 september te zien in het Vechtstreekmuseum. Een wisseltentoonstelling over alles wat daar allemaal gebeurd is. En dat gaat terug tot de 13e eeuw. Nog tot en met 13 september. Panelen, afbeeldingen, kunstwerken. En ga er gewoon eens heen. En dit weekend nog, iedereen, en vooral kinderen, gratis een ijsje.

Lekker hè, om dat nog een keertje te horen. Baby Come To Me van Patty Austin en James Ingram. Een enorme hit. En ik moet denken aan het radioprogramma Nachtwacht met Tom Mulder. Daar werd dat allemaal veel gedraaid. Jaren 80 volgens mij. Zo lang geleden. Dat was hem voor Vroeg op Zondag. En het is al iets minder Vroeg op Zondag. Koop gaat verder met M voor elkaar. Ik zie hem al ergens op de redactie. Die druk bezig. Heel veel plezier daarbij. En mailen kan hè. M voor elkaar @rtvutrecht.nl. Hele fijne zondag en ik spreek je morgen 12 uur present aan tafel. Hoi, fijne dag.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Hey!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de IceSave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: de toedelu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: is de opening van het album Silk Degrees. En het liedje werd medegeschreven door David Page, die ken je. Want die zou later de band Toto oprichten. What can I say, Bas Kijks? Ja.
1: En voor elkaar.
0: Zondagmorgen. Dank je wel, Lisbeth, voor het openen van deze zondag. En natuurlijk voor het feit dat je gisteren de wacht hield in M voor elkaar. En ik zie haar op de gang richting de uitgang lopen. Ze heeft haar regenpak aan en stapt zo dadelijk op de fiets. Nou, het is nat hoor, buiten. Even naar het Griftpark, zei ze. Daar is van alles te doen vandaag. Nou, dat is de laatste zondag dat de vakantie nog helemaal van jou is. Morgen gaan hier in de regio de scholen weer open. En de tassen staan misschien al klaar in de gang. Maar vanochtend hoeft dat nog even niet. Nog één dagje, hè? De straten liggen er stil en nat bij. Het is wat grijs, maar deze ochtend mag je met beide handen vasthouden. Bij M voor elkaar zoeken we samen. En dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld publiek bij een mooie voorstelling. Ik kreeg namelijk een mailtje van Hans Nouwens van het Open Podium in Driebergen. Vanmiddag presenteert de Cultuurhoek weer een middag vol muziek, verhalen en humor. Met onder andere Banjo, Kalungi, Vallende Vogels en Silver Lake. Begint om 14:00, de zaal is open om 13:30 en een kaartje is inclusief een consumptie. Je moet zijn aan de Engweg 14, vol is vol, dus kom op tijd en Hans, bedankt voor je bericht. Heb jij zo'n berichtje, zoiets van, nou, dat mag je ook wel even voorlezen? Laat me weten. De app van RTV Utrecht is geduldig en de mail ook. En voor elkaar het RTV Utrecht. En dan nu zo'n liedje om de ochtend zacht mee open te vouwen. Warm, met de stem die je meteen bij de hand neemt.

het is een beetje hoog, hè? Dreamin' klonk in eerste instantie te hoog voor zijn stem, maar de schrijver overtuigde hem toch te proberen. Het eerste couplet zong hij zelf. Het tweede kwam van een andere hand in dit nummer van Cliff Richard. Ja, wat een spannend verhaal eigenlijk, hè? Dreamin' was dat. Ode is vandaag van alles te beleven, dichtbij en net wat verder. Ik leg een paar dingen voor je neer en wil je er zelf eentje kwijt? Nou, dan mag je dat even laten weten, hè? Top! Op het Emmaplein in Zeist vieren ze vandaag het einde van de zomervakantie met een kidsfestival. Van 12 uur vanmiddag tot 4:30 zijn kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders en grootouders natuurlijk welkom. Springkussens, een stormbaan, oud-Hollandse spelletjes met prijsjes, er rijdt een treintje rond en je kunt je laten schminken. En voor de trek zijn er poffertjes en ijsjes. Nou, wat een feest, hè? Toegang is gratis. Zeisterfestivals.nl, mocht je nog eventjes wat willen nalezen. En dan van het kidsfestival naar spullen met een verhaal. Aan de Laagravense Plas in Nieuwegein staan vanochtend honderden kraampjes en kleedjes vol met spullen die ooit van iemand anders waren. Dat is het mooie van een vlooienmarkt. Je zoekt niks bijzonders en toch, ik zeg het wel vaker, loop je met iets naar huis. Antiek is er, vintage, kleding, boeken, gereedschap en dat ene voorwerp waarvan je pas weet dat je het wilde toen je het zag. De deuren zijn al open en je kunt er tot 4 uur struinen. Kinderen tot 12 mogen gratis naar binnen. Je vindt de markt aan de Ravense Wetering 1 in Nieuwegein. En meer lees je op danevents.nl, de organisator, hè? En dan van andermans spullen naar de warme drukte van een boerenerf. Aan de rand van Amersfoort ligt stadsboerderij De Vosheuvel, waar de geiten om je heen dringen, de kippen scharrelen en de kinderen zo een ochtend zoet zijn met kijken, aaien en rondrennen. En er hoeft niks, je loopt gewoon naar binnen, je maakt een praatje met de vrijwilligers en laat de kleintjes de dieren ontdekken. Precies zo'n plek waar een zondagochtend vanzelf goed wordt. Binnenlopen kost niks, je vindt De Vosheuvel in Amersfoort en meer staat op Het Groene Huis Amersfoort. .nl. Het is een lang woord, hè? Het Groene Huis Amersfoort.nl. Och, al die leuke dingen, zeg. En ik heb nog veel meer. Ik ga straks ook even iemand bellen. Dat gaat dan over een reunie. Ja, ook daarvoor mag je oproepen, hoor. In En Voor Elkaar, als je nog mensen bij elkaar wil krijgen. We zijn zo'n beetje de best beluisterde in onze regio. Is dat fijn of niet? Abba!

0: Something Good hier op Radio WM Utrecht. Het ontstond nadat deze mevrouw in internationale muzieksteden had opgenomen en terugkeerde naar de eigen studio. Want ze schreef het ook nog eens een keertje met twee anderen als ode aan pure positiviteit. Een lekker optimistisch nummer dus. Ilse de Lange, je hebt haar herkend, hè? Nou, wie de benen wil strekken en de stad achter zich wil laten, die kan vanochtend de natuur in. Ik heb een paar plekken voor je waar je gewoon kan binnenlopen. Op de Utrechtse Heuvelrug, laat ik daar eens mee beginnen. Bij Doorn liggen de Kaapse bossen op je te wachten. Een uitgestrekt bos van naaldbomen, heiden en glooiende paden waar het licht op een lome zomerdag tussen de stammen doorvalt. Ik hoop dat dat vandaag ook gebeurt. Je dwaalt er zo naar binnen en wie de klim maakt naar de uitkijktoren, die kijkt uit over de boomtoppen tot ver over de Heuvelrug. Er hoeft niks, je bepaalt zelf hoe ver je loopt. Het bos is vrij toegankelijk. Je vindt de ingang aan de Woudenbergse weg bij Doorn. En meer staat op natuurmonumenten.nl. Ik zou zeggen, natuurlijk. Van het bos op de Heuvelrug naar een bos dat is gemaakt om in te spelen. Even buiten Houten ligt speelbos Nieuw-Wulven, aangelegd op de plek waar ooit een Romeins fort stond. Het is een bos om je in te verliezen. Boomstammen om overheen te klauteren, paadjes die alle kanten opgaan en overal ruimte voor kinderen om hun eigen avontuur te bedenken. Je neemt wat te drinken mee, je laat ze los en je wandelt zelf op je gemak verder. Het is vrij toegankelijk, kost je niks. Nieuw-Wulven bij Houten en dat is weer beheerd door Staatsbosbeheer. Een kijken van de bomen naar het water. Dat is ook een goeie voor wie de zomer nog één keer wil vasthouden. Op diezelfde Heuvelrug, maar dan bij Woudenberg, ligt het Henschotenmeer. Dat is een natuurplas met echte zandstranden waar je op een warme dag in ieder geval zo je handdoek uitspreidt, maar waar je ook lekker kan wandelen. Je kunt daar toch wel met blote voeten door het water. Dan zul je toch aangenaam verrast zijn door de temperatuur. En je kunt daar graven, je zoekt een plek. Of ja, je gaat een rondje maken daar, hè. En voor de kanjer zonder ons, je kan lekker zwemmen. Er hoeft niks, je bent zo welkom en de toegang is ook daar gratis. Het is het meer bij Woudenberg. En er is een eigen website, henschotenmeer.nl. Nou, gisteren zochten Liesbeth en Marie-Lie in de uitzending van M voor elkaar naar spullen van een huishoudschool, naar vrijwilligers voor het Papiercafé, met een leuke naam, en naar oude videobanden. Misschien heb jij thuis wel precies dat ene, of ken je iemand die kan helpen. Als eerste was daar Michael Simons uit Nieuwegein. Dat is een vaste klant van Radio M Utrecht.
1: Ik zoek de oude videobanden van Sene, van Bas en Adriaan, van vroeger. Ik ben een groot fan van ze ook, ja. Ik heb een box-DVD van ze, ik heb een LP, twee CD's van ze en nog een paar losse videobanden, noem maar op.
0: Ja, ja, zeg, het is ook hartstikke leuk, hè. Altijd positief, altijd lachen. En Michael is een purist als het om verzamelen gaat. Hij is dus op zoek naar de videobanden van CNR. Dat waren namelijk de eerste uitgaven van de series van dat duo Bassie en Adriaan. Wie kan hem helpen? Kijk even of je op zolder in een hoekje of zo nog een doos hebt staan met oude videobanden. Je hebt ze misschien destijds wel gekocht. Je maakt er nu weer iemand heel erg blij mee. In Utrecht stad zijn maar liefst 13 papiercafés op allerlei plekken. Een initiatief van kerken en het Oranje Fonds. Geen plekken om papier in te zamelen, zoals ik meteen dacht. Nee, je kunt er terecht als je er niet uitkomt met steeds ingewikkelder formulieren, onbegrijpelijke brieven of mailtjes. Mieke Wiegeraad is van de Stichting Utrecht op Orde. Leg dat eens even uit.
2: Wij zijn even Stichting Utrecht op Orde, want daar valt het papiercafé onder.

0: wat doen wij nou? Nou, mensen, iedereen die een vraag heeft over een brief of een moeilijk formulier of een verzekering of wat ook, die kan komen naar de inloopspreekuur bij het Papiercafé en krijgt daar een kopje koffie en thee en wordt daar geholpen door vrijwilligers.
1: Nou, wat mooi zeg. Ja, en wie zou willen meewerken als gastvrouw of gastheer van het Papiercafé? Dat mag je laten weten, dan brengen we jou in contact met Mieke. En ook in de uitzending gisteren was Dini Scheffer. Zij zoekt kookboeken, kleding en materialen van de oude huisartsschool in Jaarsveld. En dat heeft een reden.
2: Ik zoek de oude videobanden van Sena.
1: Die hebben we al gehad, hè, Michael? Dat jij daar nog een keertje tussen kruipt, dat snap ik best. Maar is niet helemaal de bedoeling. Nee, nee. Dini, want die zou even uitleggen waarom zij die oude spullen zoekt.
0: Over 2 weken is het Open Monumentendag landelijk. En het thema is natuurlijk bedrijfserfgoed. Wij hebben de Lekdijk, die dus best belangrijk is. En we hebben een bijzondere activiteit hier in Jaarsveld ook voor Open Monumentendag. In het verenigingsgebouw was heel vroeger een huisartsschool. En dat kun je nu niet meer zien, maar die hebben daar wel gezeten. En we zijn benieuwd of er nog mensen iets hebben. Een kookboek of een schort of een of ander iets, attribuut. Die we daar een expositie van kunnen maken voor in het verenigingsgebouw als...
1: Ja, het verenigingsgebouw van Jaarsveld dus. En vroeger, ze zei het al, ik sprak daar weer heel onbeleefd doorheen, was daar dus de huishoudschool in gehuisvest. En voor die tentoonstelling tijdens Open Monumentendag wordt er gezocht dus naar kookboeken, kleding, materialen. Heb jij op die oude huishoudschool gezeten, Jaarsveld? Heb je er nog materiaal van? Leen het uit voor die expositie. Hartstikke leuk. Ligt jouw spul daar. Kun je daarna weer meenemen. Laat M voor elkaar weten dat je meedoet. Dan zorgen wij voor de verbinding met de organisatie. Je kunt appen met de RTV Utrecht-app. En natuurlijk dag en nacht mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Yvonne Hartings uit Maurik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij stuurde mij een mailtje en dat vond ik zo leuk. Jij bent 32 jaar buschauffeur geweest, hè, in Utrecht.
3: Ja.
1: Ja. Zeg, als je alles leest over het busvervoer op het ogenblik in Utrecht, wat denk je dan?
3: Blij dat ik daar niet meer bij hoor.
1: Ja, is dat echt zo?
3: Ja, dat is echt zo. Dit is toch een ramp daar tegenwoordig.
1: Dat is het, hè. Waar komt het volgens jou door?
3: Ja, dat is gewoon die overname. Het had gewoon GVU moeten blijven, dan was er... Het was perfect geweest.
1: Ja, ja.
3: Vandaar ook deze reunie. Dat is, die mensen van GVU, dat was allemaal één gezellige boel. En alles kon. Het was zo fijn.
1: Ja.
3: Toen ging het over een Q-bus. Toen zakte het al af. En door de Transdev, ja, ik werkte dus niet meer. Maar wat ik allemaal hoor voor verhalen, ja, is vreselijk.
1: Jij bent 32 jaar buschauffeur geweest. Dat, ja, is nogal een periode, zeg. Wat, ja, maakte destijds dat jij dat wilde worden?
3: Nou, ik wilde het helemaal niet, maar wij hadden allebei, wij liepen allebei in de WW.
1: Ja.
3: Wij hadden geen baan. En toen, ja, dan ga je solliciteren. Dus nou ja, kijken. En toen stond op een gegeven moment in de krant buschauffeurs gevraagd. Mijn man zei gelijk, dat moet je doen, dat is wat voor jou. Ik zei, nou, je ziet mij toch niet op zo'n bus rijden. Maar goed, ik heb toch maar, ben er naartoe gegaan zo'n ochtend of middag was het. En ja, dan ga je alles doorlopen. Een keuring en weet ik veel. Alles moest je doen. En dan ben ik doorheen gerold. En toen dacht ik, ja, wil ik dit wel? Ja, toch maar gedaan. En 32 jaar later ben ik met pensioen gegaan.
1: Nou zeg, dat is dus een levensbepalende beslissing geweest. Ja, dankzij, ja, een, ja, man die zei, ga dat nou doen.
3: Ja.
1: Nooit spijt van gehad dus.
3: Nee, dat niet. Het was wel heel vreemd in het begin, want er waren natuurlijk nog niet zoveel dames. Maar een paar nog maar. En ze moesten er 20 hebben. En ja, daar hoorde ik bij.
1: Nou, wat fantastisch. Leuk, ja, leuk verhaal. Vanaf 2013 organiseer jij een reunie voor personeel, voor buschauffeurs en zo.
3: Ja.
1: Die bij het GVU hebben gewerkt.
3: Ja.
1: Ja, daar wil je graag een oproep voor doen, hè?
3: Ja, maar het is dus voor alle medewerkers die bij het GVU... Dat is dus technische dienst, directie, kantoren. Dat, als ze maar, ja, en de chauffeurs natuurlijk. Als ze maar met het GVU te maken hebben gehad.
1: Ja.
3: Kijk, er werken nu nog mensen bij Q-bus en Transdev, maar die hebben nooit met GVU gewerkt. Dus die hoeven niet te komen, want die kennen die mensen ook niet, want, nee, de meeste zijn natuurlijk met pensioen al.
1: Ja.
3: Dus het gaat alleen maar over de GVU-medewerkers.
1: De GVU-familie, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hoe vaak doen jullie deze, ja, zeg maar, reunie?
3: Nou, ik begon in 2013, heel toevallig hoor. Ik was op kantoor en toen hadden ze allemaal van die... van die artikeltjes over. En toen zei ze, god, dan moet ik een reunie doen. En, maar ja, als je daaraan begint, er waren toen gewoon 600 chauffeurs of zoiets. Maar dat is natuurlijk een heel karwei. Maar ik ben eraan begonnen. En toen zei ik, ja, maar dat moet je niet ieder jaar doen of om de twee jaar. Dus tussen 2013, het zat 5 jaar tussen, 2018. En toen ben ik toch maar weer begonnen. Toen zei ze allemaal, ja, maar 5 jaar duurt te lang, want we gaan er zoveel overlijden. Ja. Dus toen ben ik het om de 2 jaar gaan doen.
1: Nou, ja.
3: Dus, en die zijn nu alweer om.
1: Waar gaat het plaatsvinden en wanneer?
3: Dat is 9 oktober... in de Engel in Houten. En zij kunnen mij het liefst per mail een berichtje sturen. Dan stuur ik hun een flyer. Daar staat alles op, alle gegevens. Tijd, de kosten, want als ik dat allemaal zo op moet geven... Dat
1: nee, dat snap ik wel. Dus iedereen
3: kunnen we bellen.
1: Iedereen die dus met GVU te maken heeft gehad... of je nou in het onderhoud zat of in de administratie... Ja. Of dat je in de leiding zat of achter het stuur... Ja. Die mag zich opgeven voor deze reunie op 9 oktober. 9 oktober, zei je toch?
3: Ja.
1: Oh ja. Ja, was ooit de verjaardag van John Lennon, hè?
3: Oh.
1: Ja, dus even leuk om te weten.
3: Oh,
1: ja,
3: dat
1: schiet me zo te binnen. Maar dan heb jij de reunie van iedereen die met GVU te maken heeft gehad. Ja. Jij wil graag een e-mailadres delen.
3: Ja.
1: Roep het
3: dat
1: maar.
3: Dat is m.c.marinuscornelis. M.c.
1: Ja.
3: Hartings.
1: Hartings.
3: Ja, precies. Aapstaartje. kpnmail.nl.
1: Helemaal goed. m.c.hardings@kpnmail.nl. Als mensen dit niet hebben meegeschreven, als je thuis denkt, boe, ging er net even te snel. Je mag ook even naar M voor elkaar iets sturen. Wij zorgen ervoor dat we dan dat weer in contact met jou brengen.
3: Oké.
1: Yvonne.
3: Ja.
1: Nou,
3: ja.
1: Ik wens je nu alvast een geweldig evenement op die 9e oktober.
3: Ja, dat gaat lukken. Ik heb inmiddels al 129 aanmelden.
1: Geweldig. Ja. Hoeveel mensen kunnen er eigenlijk komen, wat jou betreft?
3: Heel veel. Ja. Ik had over 200 kunnen er wel in.
1: Oh, kijk eens.
3: Ja, overkomen er niet. Maar goed, 120 is al heel wat.
1: Ja, hopelijk levert dit gesprekje met jou ook nog iets op, hè? Je weet het nooit. Ja. Fijn dat je ons even benaderd hebt. En Yvonne...
3: Kan ik nog even mijn telefoonnummer geven?
1: Nou, dat zou ik niet in de uitzending doen. Want,
3: niet in de uitzending, dat is de
1: privacy een heel klein beetje in de gaten houden.
3: Nee, helemaal goed.
1: Als mensen vragen hebben, mogen ze het altijd via ons doen. 09096-93193. En ik zorg er wel voor dat ze bij jou terechtkomen, hoor.
3: Ja.
1: Komt helemaal goed.
3: Hey, goed.
1: Een fijne zondag gewenst, hè?
3: Ja, hetzelfde en bedankt dat ik even in de uitzending mag zijn. Ja,
1: heel graag gedaan. Je had een fantastische... Okay.

Heerlijk, hè? Op de zondagochtend. Het is bijna 11:15. You Were On My Mind. Een covertje. Het origineel komt van het Canadese folkduo Ian en Sylvia. Wie een zangeres het nummer schreef. Deze bekende Britse uitvoering was van Crispian St. Peters. Deze muziek die ga je zo meteen horen hier op Radio M Utrecht. Maar we gaan eerst eventjes verder met... ik heb eigenlijk nog een paar hele leuke berichtjes. Dus die wilde ik eigenlijk als eerste maar eventjes doen. Een mailtje kreeg ik van Sandra van der Voren. Goedemorgen, Koop. Goedemorgen, Sandra. Op de valreep, de laatste muziekmiddag, de afsluiter van Muziek rond het Fort. Inmiddels het vierde jaar op rij. Het waren geslaagde zonnige middagen. Ja, dat is even de vraag of dat vanmiddag ook zo afsluit. De afsluiter van Muziek rond het Fort. Ja, van Franse chansons tot gypsy, jazz, flamenco. Ik heb ervan genoten. En vandaag Polcanaria. Polcanaria is een echte wereldband. Frans, Spaans, Italiaans, Sloveens, Engels, Nederlands. Met hun repertoire gaan ze de hele wereld over. Ze spelen eigen werk, maar ook bestaande nummers die ze, zoals ze zelf zeggen, verpolcanaria draaien. Nou, ik ben wel heel benieuwd. De bandleden zijn Sander Everwijn, linkshandige gitaarvirtuoos. Nou, dat is Paul McCartney ook, dus dat is een goeie. Maarten Wallinga, zang, contrabas. Bas van Dijk, zang, viool. Martine Sluis, zang, accordeon. Timme Donders, slagwerk en Appie Sluis, zang en rechtshandige gitaar. Het begint om 16:00, speelt zich af bij Fort Jutphaas in Nieuwegein. Het is een aanrader, een muzikale groet wenst ons Sandra van der Voorn. Dank je wel. Je mag altijd je mailtje sturen, hè? Dat weet je. Ik lees ze voor, hoor, als het zich vandaag afspeelt. Nou, dan gaan we eens even kijken van Muziek rond het Fort naar de stemmen op het Domplein. Op het Domplein in Utrecht staan deze dagen zeecontainers waarin iets bijzonders te beleven is. Bone in the Throat heet het, een beeld- en geluidsinstallatie van het Festival Oude Muziek, helemaal rond de menselijke stem. Je stapt naar binnen, wordt ondergedompeld in klank en beeld, ergens tussen betovering en verwondering. De stem als het meest gewone en tegelijkertijd het meest raadselachtige dat er is. Je kunt zo naar binnen lopen, kost je niks. Installaties te zien tot 19:00 vanavond. Domplein in Utrecht moet je zijn. Oudemuziek.nl is de website. En van de drukte van de stad naar de stilte van een oud landgoed. Bij De Bilt ligt landgoed Oostbroek, ooit een kloosterterrein. Nu een oud parkbos waar de lanen zich onder hoge bomen doorslingeren. Je wandelt er zo doorheen, het parkpad is zelfs met een rolstoel goed te doen. En onderweg kom je bij het winkeltje waar je even kunt neerstrijken met iets warms. Een plek om de tijd te laten zakken vlak bij de stad en toch heel ver weg. Het landgoed is ook gratis en vrij toegankelijk. Je vindt Oostbroek in De Bilt en meer staat op utrechtslandschap.nl.

0: Kites, ooit de allerlaatste single van de Rooftop Singers. Voordat dit bandje van broers het overnam, al vonden ze het zelf maar niks. En toch werd het een pareltje, Simon Dupree en The Big Sound. En ja, dat draaien we toch allemaal hier op Radio Utrecht. Wouter van Bernebeek van Weerplaza in Houten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, mag ik het een beetje saai weer noemen, of is dat gek?
1: Dat mag zeker.
0: Ja, ja, want grijs en grauw, hè?
1: Ja, het is grijs. Af en toe valt er een beetje regen. Het staat allemaal niet veel voor. Vooral gisteren is er veel regen gevallen in onze omgeving. Nou, vandaag blijven de hoeveelheden denk ik wel beperkt. Tot een paar millimeter op de natste plaatsen. Maar het is inderdaad wel grijs. Dat blijft het voorlopig ook nog even. Pas in de loop van de middag en vanavond wordt het allemaal wat vriendelijker buiten met vanuit het westen. Meer ruimte voor de zon. En dan gaat de temperatuur nog wel oplopen naar zo'n 22 graden.
0: Oh ja?
1: Dus het wordt uiteindelijk wel een stuk mooier. Maar het gaat nog wel een aantal uur sturen.
0: Nou ja, we zullen er niet over zeuren. Maar het stukje van de auto hier naar de studio, dat is ongeveer 30 meter. Werd ik al nat hoor, vanmorgen. Dus. En ik was er niet op gekleed, zullen we zeggen. Hè?
1: Nee.
0: Nee. Zeg, die 22 graden, dat klinkt mooi. Maar houden we dat vast?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. De hele komende week eigenlijk wel. Heel veel van hetzelfde. Morgen krijgen we eerst nog met wat buien te maken. Vannacht eigenlijk al. Lokaal kan daar ook onweer bij voorkomen. Nou, morgen in de loop van de dag trekken die buien naar het oosten weg. Wordt het droger. Maar lijkt een beetje op vandaag. Met de meeste zon in de avond en temperaturen dan rond 22 graden. Nou, dinsdag en woensdag lijken dan volledig droge dagen te worden. Met meer zon en minder wind. Maar aan het eind van de week, dan neemt de buienkans weer toe. Gaat wel de wind ook weer een beetje toenemen. Maar aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
0: Nee.
1: Onder invloed van de westenwind. En dat heeft natuurlijk ermee te maken dat die Noordzee ook best wel warm is. Dat zeewater is al ruim 20 graden. En ja, daardoor ligt de luchttemperatuur, ondanks die wisselvalligheid, toch ook wel op of iets boven de 20 graden.
0: Ja, ja. Zitten we qua vocht een beetje op niveau dat de natuur zegt, hé, hier ben ik blij mee?
1: Nou, er is de afgelopen 2 weken natuurlijk ineens heel veel regen gevallen. We hebben 7 weken lang eigenlijk nauwelijks regen gehad.
0: Ja, droog.
1: En daarna in 1 keer slaat het om. En dan, ja, de afgelopen 2 weken is er op sommige plekken al 100 millimeter gevallen in Nederland.
0: Gaat hard.
1: Nou, dat verlicht natuurlijk de droogte wel enorm. Dus dat is heel goed nieuws voor de natuur.
0: Nou, dan moeten we het daar maar mee doen, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Want de natuur is belangrijk, hoor.
1: Zeker.
0: Wouter, dankjewel voor nu. En ja, over een uurtje, heb je nog iets spannends, denk je? Dat we nog even zeggen, we kunnen nog even ergens naar uitkijken.
1: Ik ga zeker nog iets bedenken.
0: Dankjewel. Tot zo, hè.
2: Hey, doei.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Dank je wel. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat bekende file tussen Hoevelaak en Barneveld. Je moet rekenen op 10 extra minuutjes.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Iedereen heeft zo zijn problemen. Het liedje ontstond doordat de schrijver Roger Cook haastig door het Londense verkeer reed en tegen zijn chauffeur daar iets over zei. En die beet hem toen toe dat hij ook zijn eigen problemen had. En die zin die werd dus de kern van dit nummer van The Fortunes.
1: M voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: En terwijl de ochtend langzaam volop met water, de ochtend op zijn einde loopt en de laatste vakantieuren zacht wegtikken, is er nog van alles te beleven. Straks tegen 11:30 bel ik over Utrechticana. Dat is het maandelijkse cultuurfeest in Café Kate, dat op zoek is naar iedereen met een hart voor Utrechtse muziek en verhalen. En bij M voor elkaar zoeken we samen, hè? De een zoekt misschien een maatje voor die laatste zomerse fietstocht. Een dierenopvang kan misschien zomaar weekendhulp gebruiken. En weer iemand zou eens een oude schoolatlas kunnen zoeken, bij de eerste kind uren in weg droomde. Appen kan via de RTV Utrecht-app, mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan het liedje van M. Er zijn van die liedjes die je even doen stilstaan bij de tijd zelf, bij hoe snel die gaat, hoe kostbaar die is. Dit is er zo een. Joe Cocker die zingt het met die groeven in zijn stem op zijn album Across from Midnight. En het gaat over jong zijn en ouder worden. Over de jeugd die bij de een langzaam vervaagt en die de ander bijna ongemerkt verspilt. Vergeet het niet, zingt hij. Koester wat er is, zolang het er is. Het is warm, het is weemoedig en het legt zijn arm om je heen. Laat je maar meenemen. Joe Cocker, N'oubliez jamais. Dit liedje van hem is voor jou.

Berlin is dit. Ja, dat was bijna niet doorgegaan, want het was eerst aangeboden aan de Motels. Amerikaanse groep Take My Breath Away, maar die bedankte voor de eer. En pas toen producer Giorgio Moroder in de studio enkel de zangeres liet zingen, ja, toen ontstond deze onvergetelijke plaat. Ja, er is vanmiddag natuurlijk van alles te beleven dichtbij, wat verder weg in de regio. Ik leg een paar dingen voor je neer en nou, kijk even waar je wat aan hebt. Om 1 uur begint in Utrecht de Mars tegen Femicide. Georganiseerd door het Femicidefonds. Een stille, vastberaden tocht van mensen die aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. En die laten zien dat je daar samen voor kunt staan. Vorig jaar liepen er 1000 mensen mee. Voel je je erbij betrokken, dan ben je van harte welkom om aan te sluiten. De mars begint om 1 uur op het Domplein in Utrecht. En meer kun je vinden op het website-gedeelte van het Femicidefonds. Helemaal in het westen van de provincie, bij Lexmond, ligt de Zouwenboezem, een weids moerasgebied van riet en water, waar het gonst van de vogels. Met wat geluk hoor je de purperreiger, die hier een van zijn laatste kolonies heeft. Je loopt over de paden langs het riet, blijft even staan bij het water en laat de rust van dit vergeten stukje vijf herenlanden over je heen komen. En je vindt de Zouwenboezem bij Lexmond, had ik al gezegd, denk ik, hè? Ja. Van het riet in het westen naar het veenwater van de Ronde Venen. Tussen Vinkeveen en Abcoude ligt namelijk Botshol. Een stil veengebied van plassen, sloten en trilvenen, waar het landschap nog is zoals het eeuwen geleden was. Bij de uitkijkpost, uitkijkpunt Waverhoek heet het, kijk je uit over het water en de vogels. En de wandelpaden voeren je langs het riet en de weidse luchten die je hier boven het veen krijgt. Het is een plek om even niks te doen dan kijken en luisteren. En het laatste, ja, daar zijn wij weer voor, hè, luisteren. Radio M Utrecht, je hebt hem aanstaan. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door.

0: Polen in het groen aan de rand van Utrecht klinkt vanmiddag de muziek van een hele dynastie. Trio Capriola op blokfluiten en het duo Raffa op orgel en blokfluits spelen een muzikale dynastie, de Bach-familie. Werk van Johann Sebastian, zijn drie zonen en zijn kleinzoon in steeds wisselende samenstelling. In dat kleine kerkje komt die muziek wonderlijk dichtbij. De kerk gaat om 2:40 open. Het concert begint om 3:00. Bij droog weer is er na afloop nog een terras. En je vindt het kerkje in Fort Blauwkapel bij Utrecht. Meer lees je op onderwegkerkblauwkapel.nl. Het is een heel lang woord. Daar zou Pieter blij mee zijn. Hè? Op maandag tot en met donderdag in de vroege ochtend en bij de koffie. Van oude muziek in een kerkje naar een boerenerf midden in Woerden. In de wijk Molenvliet in Woerden ligt stadsboerderij Kukeleboe. Waar de kinderen de geiten voeren, de konijnen kunnen aaien en tussen de kippen doorrennen. Het is klein, gemoedelijk, draait op vrijwilligers die er met liefde staan. Je loopt zo naar binnen, laat de kleintjes de dieren ontdekken en maakt zelf een gezellig praatje. Dat is het soort plekje waar zo'n zondagmiddag vanzelf goed in wordt. En je mag er zo naartoe, hè? Kukeleboe in de wijk Molenvliet in Woerden. En wie de hoogte in wil en het landschap wijd wil zien, die moet in Rhenen zijn. Aan de rand van Rhenen ligt de Grebbeberg. Een van de weinige echte hoogtes van de provincie, met vanaf de top een wijds uitzicht over de Rijn. Ja, ja, je moet er maar een keer gestaan hebben. En je kunt daar natuurlijk ook prachtig de uiterwaarden zien. Je wandelt er over de beboste hellingen omhoog. En boven opent het landschap zich helemaal. Het water, de dijken en aan de overkant het Gelderse land. Het is vrij toegankelijk, je loopt er zo naartoe en het kost je niks. De Grebbeberg dus bij Rhenen. Mooie routes staan op visitrhenen.com. Dat is een mooie Nederlandse URL. Er zijn van die plekken in een stad waar iets ontstaat, waar je nergens, ja, zeg maar, om moet denken. En wat je ook nergens anders vindt. Waar muziek, poëzie en een verhaal bij elkaar kruipen op een zondagmiddag. En waar je zomaar naast een wildvreemde zit die precies dezelfde rilling voelt bij een lied als jij. In Café Kate aan de Kanaalweg, daar gebeurt dat elke laatste zondag van de maand tijdens Utrechticana, met een G. Een middag vol Utrechtse klanken, verhalen, laagdrempelig, warm, van en voor de stad. En vanmiddag is het extra bijzonder, want Utrechticana opent zijn 13e seizoen. En ze zoeken vooral nog één ding. Het publiek dat hier eigenlijk al thuis hoort, maar het zelf nog niet weet. Aan de telefoon is Jan van Piekeren, organisator bij Utrechticana. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als ik op zo'n zondagmiddag Café Kate binnenstap en het begint, wat is het eerste dat mij raakt, denk je?
1: Ja, kijk, we hebben gewoon, dit is het 13e seizoen, dus ongelooflijk hoe hard de tijd gaat.
0: Nou zeg.
1: Maar ja, we zijn soort ooit begonnen met het idee van iedereen is tegenwoordig wereldberoemd in zijn eigen bubbel.
0: En dat klopt wel, ja.
1: Plekken nodig waar de bubbels elkaar tegenkomen. En eigenlijk is zo Utrechticana toch in de loop van de tijd wel een dingetje geworden.
0: Heb jij het al die seizoenen zelf gedaan?
1: Bekend is. Sorry?
0: Heb jij het al die seizoenen zelf georganiseerd?
1: Ja. Het is eigenlijk vanuit ons. Wij zijn zelf ook muzikanten. Voor Pieter is ook een theaterbandje. En we spelen overal in het land en we hebben 12 seizoenen hebben we het in de kelder van de Carcadoor gedaan. En op vrijdagavond en vanaf verleden jaar oktober zijn we naar de Café Kate getrokken en de zondagmiddag.
0: Ja,
1: en het idee is dat wij als gast hier, wij zeggen altijd, wij doen een half uurtje op therapeutische basis de boel opwarmen. En daarna verwelkomen we nog een tweetal gasten die ook een half uur verzorgen.
0: Dat heb jij zelf met Utrecht?
1: Ja, ik ben getogen Utrechter en er is geen stad waar ik zo van hou.
0: En waar komt dat dan door? Ik hoor dat vaak. Ik hoor dat Utrechtse natuurlijk veel zeggen. Maar waar zit hem dat nou echt in?
1: Ja, weet je, Utrecht is gewoon. Het is als stad te belopen. Het is groot genoeg om anoniem je ding te doen. En het is klein genoeg om door de stad te wandelen en minstens 5 keer naar iemand te zwaaien of even een praatje te maken.
0: Ja.
1: Het eeuwenoude verwijt van de stugge Utrechter, nou, dat is echt de grootste lariekoek die er is.
0: Nee.
1: Ik bedoel, we hebben alleen een soort over ons in de hoop vreselijk van, doen we normaal. En dat doen we ook op de zondagmiddag bij Utrechticana.
0: Nou, lekker. Jullie brengen muziek, poëzie, verhalen bij elkaar op één podium.

0: podium. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er in zo'n zaal?
1: Ja, het is vaak een stukje meedoen, een stukje ontroering. Het is superleuk dat je wordt ook in de loop van de tijd natuurlijk een ontmoetingsplek voor mensen die ook houden van verrast worden. Nogmaals, het gaat inderdaad van improviseerde jazz. We hebben ook al middeleeuwse violen en maar ook een beetje rocky. En zoals vandaag hebben we Roos Koon. Die komt met een trio en die doet een beetje kleinkunstachtige, prachtige poëzie, poëtische teksten en liedjes. En Acoustic Garden, die is al vaker bij ons geweest. Astrid van Assen, zangeres, is echt. Ze is roodharige Nederlandse vrouw, maar ze klinkt als een alsof ze zo uit de Belmer is gekomen. En het is heel muzikaal, het is heel laagdrempelig. Er komen heel veel leuke mensen op af die ook superleuk vinden om met z'n allen een beetje mee te zingen daar waar het kan.
0: Ja,
1: het is gewoon een beetje het schaap met de zeven poten, zeg ik wel eens.
0: Ja, je vertelt het mooi. Een mooi programma ook, mooi afwisselend.
1: Ja, ja.
0: Je hebt het even over dat publiek, hè?
1: Ja.
0: Welk publiek komt hier nou op af, zou je zeggen? Moet je uit Utrecht komen bijvoorbeeld?
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Het fijne is ook wel, kijk, de Cargador is natuurlijk superleuk langs de gracht. Alleen, ja, je auto parkeren tegenwoordig in Utrecht, daar heb je al een bijbaantje voor nodig.
0: Ja, maar je kan met de fiets komen, toch?
1: Het fijne is ook, als je net buiten Utrecht vandaan komt, bij Café Keten, Kanaalweg 30, dan kun je ook gewoon gratis naast het gebouw parkeren. Het is een hele leuke, Erik en Chantal, de uitbaters van de horeca waar het podium is.
0: Ja.
1: Het zijn superleuke mensen. Ja, het is gewoon, het is echt een aanradertje.
0: Ja, jij staat er natuurlijk iedere keer ook middenin, hè? Elke middag. Is er één moment op zo'n zondag, iets kleins misschien, waardoor jij zeg maar denkt van nou, daarom sta ik hier?
1: Ja, weet je wat het grappig is? Dat je, we spelen best wel overal op festivals en in theatertjes en we doen van alles. Maar voor mij is het zelf, daarom blijven we het ook gewoon doen. Een soort thuis in een soort je eigen huiskamer.
0: Oh ja.
1: Met een hele lage drempel en vaste bezoekers, maar ook steeds meer mensen die ons weten te vinden of langskomen.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel leuk. We zeggen ook vaak tegen elkaar, kijk, muziek maken is mooi. Maar we realiseren ons steeds meer dat je muziek creëert ook een ontmoetingsplek.
0: Ja, dat is waar.
1: En
0: ja.
1: Mensen komen elkaar ook tegen, gelijkgezinden of mensen die in ieder geval houden van de verrassing. En ik zou zeggen, het is toch regenachtig vandaag. Probeer het eens.
0: Ja, waarom ook niet? Kunnen we zo naar binnen? Moeten we ons aanmelden?
1: Ja. Nee, we hebben een QR-code voor degene die iets voor de onkosten voor de artiest wil doen. Verder zijn we gewoon, gaan we met de pet rond en... Heeft u niks voor in de pet, dan bent u ook van harte welkom.
0: Nou,
1: en,
0: hoe kan het
1: gewoon,
0: allemaal?
1: In deze tijd een beetje cultuur bereikbaar voor iedereen maken. Dat is ook een van onze missies.
0: Nou, dat geloof ik graag. En dat is een hele mooie. Het klinkt ook als een mooie manier om de zondag te laten uitlopen. Utrecht Ticana dus vanmiddag.
1: Ja.
0: Van 14:30 tot 17:30. Café Kate, Kanaalweg 30 heb je al verteld in Utrecht. Toegang gratis. Maar een bijdrage wordt gewaardeerd. En alles kun je vinden op utrechtticana.com. Ik zeg het maar even, want het is met een G.
1: Ja,
0: en ja, loop gewoon binnen. Ga zitten. Laat de stad jou even meenemen. Jan, wat ontzettend leuk dat je even bij ons wilde zijn om het te vertellen.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik wens je een prachtige middag en het publiek ook, hè?
1: Dankjewel en hartstikke bedankt voor het stukje promotie van het geweldige initiatief. En succes met alles.
0: Dankjewel, je bent van harte welkom. Jan van Pieken was dat.
1: Dankjewel.
0: En Utrecht Ticana dus, hè, vanmiddag.
1: Ja,
0: nogmaals,
1: tot vanmiddag.
0: Een mooie, oi oi.
1: Doei.
0: Geweldig. Wat een bevlogen mens, hè, Jan van Pieken. Ja. Over bevlogen mensen gesproken. Bijna.

0: Als je dan weet dat het oorspronkelijk bedoeld was van Otis Redding, maar na het horen van de demo besloot producer Jerry Wexler het lied liever aan Aretha Franklin te geven. En ja, die uitvoering die kennen we ook goed, hè. Radio M Utrecht heb je aanstaan. De ochtend nadert zijn eind. Over 20 minuten dan is Joost hier. Hij is al in de studio, want hij is eigenlijk op de redactie bezig voorbereiden. Alle mailtjes aan het lezen over verzoekjes die je straks bij hem kunt aanvragen. Eerst de wijsheid net buiten Leusden. Tussen Leusden en Amersfoort namelijk ligt natuurgebied De Schammer. Dat is een jong maar wijds landschap van water, riet en graslanden, doorsneden met wandelpaden. Een gebied dat leeft, reeën in de verte een ijsvogel langs het water en die grote luchten waar je hoofd vanzelf leger van wordt. Misschien wel even een parapluutje bij je hebben. Je loopt er zo naar binnen. Je bepaalt zelf hoe ver je gaat, want ja, het is een prachtig gebied. Je vindt De Schammer bij Leusden en routes staan op utrechtslandschap.nl. En wie van het Nederlandse lied houdt, ja, die sluit de dag vanavond feestelijk af. Wie dat namelijk wil, moet vanavond in Soest zijn. Op feestterrein De Blaak sluiten de gildefeesten de zondag af met de Hollandse feestavond. En het podium vult zich met bekende namen. Radio NL, Senna, Robert van Hemert, Danny de Munk, John West. Ze zijn er allemaal. Een avond vol meezingers waar het hele terrein samen staat te swingen. Daar hoef je na deze uitzending nog geen haast voor te maken. Het is echt voor vanavond en je vindt terrein De Blaak in Soest. En kaarten en tijden die staan op gildefeesten.nl. Aandacht nu voor sportcollega Reinoud Smit. Want FC Utrecht voetbalt ook vandaag weer. En niet de minste, want vanmiddag komt PSV op bezoek. Reinoud, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Koop. Het seizoen is nou niet echt goed begonnen voor FC Utrecht. Maar vorige week op het kasteel in Rotterdam tegen Sparta leken de punten dan toch echt voor FC Utrecht te gaan worden.
2: Ja! Ja! Adrian Blake doet het weer als invaller. 76e minuut. 3 keer in scheepsrecht. Deze niet meer weggeven.
1: En niet meer weggeven? Nou, de laatste 10 minuten kwam FC Utrecht met 10 man te staan nadat Kevin Paredes uitviel met een blessure. Een spannende slotfase volgde.
2: Als Ideo hem nog een keer hoog voorzet en daar de 3-3 komt. Godverdorie, zijn ze er weer langs gekomen.
1: En dus waren de druiven zuur en bleef het bij 1 punt. Vanmiddag is er de wedstrijd tegen PSV in de eigen Galgenwaard. De laatste keer dat FC Utrecht won van PSV in eigen huis is alweer 7 jaar geleden. Je weet het vast wel, Koop, maar Sander van der Streek, Adam Maher en Sean Kleiber die maakten toen de doelpunten. Tijd dus om weer eens te winnen, zou je zeggen. Trainer Anthony Correa die is ondanks alles positief en is kort over hoe FC Utrecht deze wedstrijd moet aanpakken.
3: Het verdedigende werk bij ons dat gaat steeds beter. Maar nog verre van goed genoeg, hè, dat is duidelijk. En daar zijn we druk mee bezig, dus dat is trotgrijpen.
1: Duidelijke taal van Correa dus. Deze aanpak moet dan gebeuren met een nieuwe aanvaller. De van AZ gehuurde Sam van Duinen. De reden dat hij coach voor FC Utrecht is hier duidelijk over.
4: Ik hoor het verhaal van Anthony, hoe hij het wou en hoe hij mij zag als speler en wat ik kan brengen in het team. En toen ik dat een beetje hoorde, dacht ik wel van dit is wel een goede keuze voor mij om hier eigenlijk alles te geven voor deze club. Want ik denk dat wat ze hier willen, dat ik dat wel heb, zeg maar.
1: Nou, alles geven dus is het motto voor vanmiddag. Of dat voldoende is om na 7 jaar eindelijk weer eens te winnen van PSV, dat kan je vanaf 11:45 op de stream van RTV Utrecht gaan beluisteren. Doe dat via rtvutrecht.nl of de app.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Robbie Williams. Hij trapte afgelopen vrijdagnacht, nou eigenlijk was het al zaterdagmorgen vroeg op, in Lissabon. Tijdens het Meo Calorama Festival. En ik was er ook, maar ik heb hem niet gezien. En ik zie hem niet, maar ik hoor hem wel. Wouter, een hele goede morgen weer.
1: Hallo, goedemorgen.
0: In Houten. En ja, we hebben een uur geleden even geconstateerd dat het een beetje saai weer is.
1: Ja.
0: Beetje nat en grijs en zo. Nou, neem ons nog maar even mee dan. Hoe gaat het verder vandaag?
1: Nou, het is inderdaad behoorlijk grijs en op veel plaatsen regent het een beetje. Nou, de komende uren wordt het langzaamaan wat droger vanuit het westen. En vooral tweede helft van de middag en vanavond dan breekt de zon ook wat vaker door. En gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 22 graden.
0: Ja.
1: Dus met name tweede helft van de middag ziet er best wel heel mooi uit.
0: Ja, een zonnetje erbij mag best, hè? Want dat grijze, grauwe. Van een zonnetje word ik altijd blij, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar 22 is eigenlijk best goed, hè?
1: Ja hoor, zeker. Zeker voor de laatste dagen van augustus. En morgen is dan echt de laatste dag van de maand. En van de meteorologische zomer. En dat laat heel veel... Ja, toch van hetzelfde zien. Vooral morgenochtend een paar buien. In de loop van de dag wordt het droger met meer zon. En opnieuw wordt het dan zo'n 22 graden.
0: Ja, waar komt die zeg maar toch relatief hoge temperatuur vandaan? Ik denk altijd als water valt, dat komt van hoog is koud en zo. Maar...
1: Klopt.
0: Ja?
1: We hebben met een westenwind te maken. En ja, we hebben natuurlijk een hele warme zomer achter de rug. En door die warme zomer is het zeewater aan onze kust ook behoorlijk warm geworden. Langs de kust op veel plaatsen 20 tot 22 graden, het zeewater dus. En lokaal zelfs nog iets hoger. En normaal heb je met een westenwind en wind van over zee dat die lucht heel erg afkoelt.
0: Ja.
1: Maar nu is dat dus eigenlijk niet zo. En ja, houdt de lucht een beetje de temperatuur wat het zeewater ook heeft. En ik denk dat we die temperatuur dus de komende weken nog wel... een tijdje kan vasthouden.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk nog heel niet koud, zou je kunnen
1: zeggen. Nee, dat verwacht ik voorlopig zeker niet meer.
0: Nee. Als je naar de komende week kijkt, wat valt je dan op?
1: Ja, die temperatuur, hè, heel standvastig, rond een graad of 21, 22. Elke dag eigenlijk wel. Morgen dus nog een enkele bui, maar dinsdag en woensdag worden waarschijnlijk droge dagen. Met ook wat minder wind. En ja, vanaf donderdag dan kan er weer een enkele bui vallen. Heel veel zal het waarschijnlijk niet zijn. Tussendoor ook ruimte voor de zon. En zoals gezegd, tot en met volgend weekend verandert de temperatuur niet of nauwelijks. Daarna kan de wind wat meer naar het zuiden gaan draaien. En dan zouden we begin van de week daarop, dus een week van 7 september... zouden we wat hogere temperaturen tegemoet kunnen zien misschien met... Nou, misschien wel een keer 25 graden.
0: Oh, dat is toch weer zomers.
1: Ja,
0: inderdaad. Maar dat is nog niet zeker, hè?
1: Nee, dat is nog niet zeker. Maar die kansen liggen er wel, dus wie weet.
0: Als je dan even terugkijkt op de maand augustus... wat is dan, zeg maar, een beetje de samenvatting?
1: Nou ja, een hele grote tweedeling. De eerste twee weken van augustus waren zonnig en ontzettend warm.
0: Oh ja, natuurlijk,
1: Met temperaturen zelfs tot iets boven de 38 graden aan toe op een bepaald moment.
0: En droog, hè?
1: Ja, en precies halverwege augustus, rond de 14e, 15e, is het omgeslagen, is het gaan regenen. En sindsdien is er op sommige plaatsen al 100 mm regen gevallen.
0: Ja.
1: Met temperaturen juist iets onder het gemiddelde. Dus ja, augustus heeft twee extremen laten zien. Maar we kunnen waardoor het gemiddeld genomen uiteindelijk nog redelijk normaal uitvalt.
0: Ja.
1: Maar ja, dat vertekent natuurlijk wel een beetje het beeld. Want de eerste helft van de maand was vrij extreem en de tweede helft ook. En dan kun je een vrij gemiddelde maand hebben dus.
0: En maandag dus de meteorologische start van de herfst?
1: Ja, dinsdag ja. Ja, inderdaad.
0: We hebben één dagje zonder.
1: Ja.
0: Dat is ook een gek idee eigenlijk.
1: Nee, dinsdag is natuurlijk 1 september. Dus dan...
0: Dat is waar. Morgen is maandag.
1: Maar de astronomische herfst, dat duurt natuurlijk nog eventjes.
0: We wachten er rustig op. Dankjewel,
1: precies.
0: Hey,
1: doei.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond. Het zijn vier mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, één persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is de verkeersinformatie op Radio M Utrecht. Op de A1 stremming richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 8 minuten.
16: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: I saw her again, Mama's and the Papa's. Dank aan Koop voor een nieuwe M voor elkaar is er volgend weekend uiteraard weer. En dit is Muziekplezier. Het gaat om jou, de verzoeken. Die wil ik graag van je horen. Radio.mutrecht.nl. Ik ben benieuwd waar je zin in hebt. Want de verzoeken die worden gedraaid uiteraard. Zoveel mogelijk althans. En nu even een verzoek van mij alvast. Om een beetje in de stemming te komen. Zoals altijd aan het begin van Muziekplezier. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. Nu de rijke babyboom-generatie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting, let op, 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. En dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Blijkt ook uit onderzoeken van hypotheekadviesketen van Brugge onder meer. Al dat geld zit vooral in de huizen van 55-plussers. Luister maar eens naar deze expert.
1: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
0: Ka-ching!

0: erfenisgolf.
1: Mooi woord voor woordbouwer ook. Nou, ik zal het doorgeven aan Pieter. Hij is er morgen weer uiteraard met nieuwe en bij de koffie. Dit is dus Muziekplezier. En nou, ik ben benieuwd waarmee je komt. Met welke verrassingen qua liedjes dan, hè? Na Barrett Strong.
2: Muziekplezier.
3: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
2: Ga naar de app of radiomutrecht.nl.
4: Radio M.
1: Taylor Swift zo direct, ook Lou Rawls heb ik voor je. Dit is UB40.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Henriette, goeiedag. Je bent in de uitzending van Muziekplezier.
1: Goedemiddag.
0: Goeiedag. Alle kanalen bij je, hè?
1: Ja, alle kanalen bij.
0: TV, telefoon, radio. Nou, je bent Radio M Utrecht aan het volgen. Op vier dubbele wijze, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Hey, en jij wil een plaataanvraag voor jouw zoon. Maar niet alleen voor je zoon, maar ook voor je kleindochter.
1: Ze zijn vandaag, op één dag zijn ze jarig vandaag.
0: Allebei?
1: Allebei. Hoe kan ze het uitzoeken?
0: Ongelooflijk zeg. En even de leeftijden van je zoon en kleindochter.
1: Ja, mijn zoon die wordt vandaag 56.
0: Ja.
1: En mijn kleindochter die wordt vandaag 23.
0: Oké, okay, oh, eigenlijk dacht ik dat jij 56 zou zijn. Zo klink je wel namelijk.
1: Als dat zou kunnen. En dan weten wat ik niet weet, hè?
0: Oké.
2: Gefeliciteerd.
0: Nou, dat wou ik nog even zeggen. Namens Radio M Utrecht, gefeliciteerd uiteraard. Hé, hey, en jij zei ook... Want je zit nou met de hele familie bij elkaar of zo?
1: Nee, dus ik zit samen met mijn vriendje in Vreeswijk.
0: Oké. En jij zei, kies zelf maar even een liedje... want die muziek van Radio M Utrecht is altijd zo vrolijk.
1: Ja, als ik 's morgens opsta, het eerste wat ik doe... ga ik naar beneden en het eerste wat ik aanzet is Radio Utrecht. En die gaat uit als ik s'avonds televisie ga kijken. Dus ik ben een trouwe luisteraar.
0: Ja, dus als je op je kleindochter past, dan hoort ze ook de radio. En is ze dan lekker aan het meedansen met liedjes?
1: Nee, ze zit nu... mijn zoon die zit in de auto, denk ik. En mijn kleindochter die is onderweg naar Oostenrijk.
0: Ah, oké. Okay. Nee, maar als jij op haar past, zeg maar... Ja. Dat is toch wel eens een keer voorgekomen dat die radio keihard aanstaat natuurlijk.
1: Oh ja, die staat de hele dag hier aan.
0: Ja, en... En zingt ze dan een beetje mee? Dansen ze dan een beetje mee? Met die...
1: Dat doen we samen. We dansen samen door de kamer.
0: Ja. Oh, wat gezellig zeg. Nou, ze kunnen het ook een beetje bewegen in de auto. Wel veilig allemaal. Ik heb Otis Redding uitgekotst, wou ik zeggen. Dat moet niet zeggen. Uitgezocht met de Happy Song.
1: Oh, dat is mooi.
0: Ja. Gonna sing this song for you all. Dus eigenlijk voor iedereen, hè? Dus, omdat we vrolijkheid nodig hebben in de wereld natuurlijk.
1: Ja, absoluut. In deze tijd helemaal, hè?
0: Ik dacht, ik kan, er zijn zoveel liedjes over verjaardagen gemaakt natuurlijk. Ja. Happy birthday en dat soort dingen. Ja. Worden ook vaak aangevraagd, maar ik denk, ik gooi het even over een andere boeg.
1: Dat is heel mooi.
0: Tevreden mee?
1: Ik ben heel tevreden.
0: Nou, mooi, ga ik erin starten. En wens ik jou een heel fijn weekend nog, hè?
1: Ja, het zijn er eens geluid.
0: En veel liefde voor je zoon en je

0: Dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Goldener Inks vraagt jouw klassiekers aan. Dus dat kan ook Goldener Inks met een S erachter nog zijn. Geen probleem hoor. Muziekplezier, dat is waar je moet zijn. Radio MUtrecht.nl, althans die verzoekbutton. Of de app van RTV Utrecht, dat is het snelste. Waar je nu ook live de wedstrijd van FC Utrecht kan volgen. En nu zo'n refrein dat je na één keer horen de rest van de dag bij je draagt. Truly, madly, deeply. Ja, dan heb je het natuurlijk over Savage Garden.

0: beetje wegdruipen. Succes als je net uit de regenbui komt. Dit is Radio M Utrecht. Lekker binnen bij de radio en genieten van muziekplezier. Elke vrijdag, zaterdag en zondag. Tussen 12 en 2. Straks een nieuwe pluk de middag. Erwin op de bak. En nu dus Joost is de naam. Ja, hoi. En ik heb, dat is ook toevallig. Ik heb twee keer van verschillende mensen dus eenzelfde plaatje doorgekregen. Bob Marley en One Love. Komt er zeker aan nog. En ook Jackie Wilson onder meer.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.
0: Radio M Utrecht. En de Tremolo's.

0: Jackie Wilson, Radio M Utrecht. En hier spreekt jouw verzoekverzamelaar Riet Petit. En George is er ook, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Ja, en die RBO of gekke dingen doen met je stem, dat zit er niet zo in vandaag, hè?
1: Ik heb een krachtige stem.
0: Dus ja, dat, nee, dat wel. Maar je bent een beetje, je zei net, ik belde je op. En je bent een beetje, nou, ziekjes toch vandaag?
1: Ja. Mm-hmm.
0: En een beetje grieperig. Nou, respect dat je dan toch even op de radio bent.
1: Ja, maar ook vind ik, ben aan het luisteren. Ik hoor hele mooie muziek. En zo. Ik denk, nou, ik ga het een keertje proberen. Dus ja. Voldoende.
0: En het fleurt je een beetje op. Het en het grappere.
1: Echt geluk.
0: Ja, het is gelukt. Ja, om er doorheen te komen. Soms gebeurt het, dat het niet gelijk kan. Hè? Maar jij vraagt onder meer Bob Marley aan. Ja. Ook Joe Cocker. Maar Joe Cocker heeft Koop vanochtend al gedraaid. Ook een mooi nummer.
1: Ja, heb ik gehoord.
0: Het Franse.
1: Ja.
0: En With a Little Help for My Friends. Die komt vast nog wel een keer voorbij. Nu gaan we naar Bob Marley luisteren zometeen. One Love, daar had je ook zin in.
1: Ja, heel graag.
0: Ja. En het is natuurlijk ook een beetje een relaxte plaat eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm. Ja. En het heeft een betekenis van, als je kijkt van hoe het in de wereld gaat en zo. Het is een verbindend nummer. Dus mensen gewoon goed met elkaar kunnen leven. Het kan veel beter dan...
0: Ik
1: ben heel verwezen, maar de politiek komt erbij, dus in het, wereldpolitiek, dat gaat echt niet goed, ze maken een pijn op van.
0: Ja, oké. Nou, dat is gezegd, dat is je mening. En dat is wat muziek kan doen, hè? Kan wel mensen bij elkaar brengen, hè?
1: Ja.
0: Dat heeft Bob Marley natuurlijk ook gedaan met zijn liedjes. En het mooie is, Chimene Vastenburg. Kan even checken of ik haar ook kan bereiken, hoor. Ja, dat is ook een burg inderdaad. Net niet jouw achternaam, maar...
2: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Ja.
2: Laat een bericht achter na de toon.
0: Chimene, dit is Joost. En George is er ook bij. Want die vroeg de plaat ook aan van Bob Marley, One Love. En jij vraagt hem aan voor je moeder om haar een beetje op te fleuren. Je opa is ook nog overleden recent. Nou, gecondoleerd in ieder geval.
1: Gecondoleerd.
0: Ja, en zo komt muziek weer samen met alle dingen die er spelen in de wereld. Of het komt dichterbij natuurlijk voor een overlijdensgeval. Kan natuurlijk ook. Hey, George, ik wens jou veel beterschap in ieder geval. En dit is Bob Marley.
1: Heel hartelijk dank.
0: Ja.
1: Ja, heel hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
1: Veel plezier verder met de uitzending.

Yves Berendsen, Radio M Utrecht en ook nog Ilo. Heerlijk geniet hier. Paul die stuurt een berichtje via de RTV Utrecht-app. Ik zal zijn telefoonnummer niet opnoemen. Nee, dat heb ik hier wel natuurlijk voor me staan. Hij vraagt om een verzoekje van Dusty Springfield. En met een toepasselijke titel, The Summer is Over.

0: mooie bombastisch showmomenten.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Werk verkeersverwachtingen.nl.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Neil Diamond, Radio Amutecht en de Longfellow Serenade. Hoi Joost, we zijn op weg naar Frankrijk en we willen daarom Ring a Ding horen van Michel Fugain. Ria en Frans die appen dat. Nou, goede tijd om op weg naar Frankrijk te gaan. Hopelijk beter weer daar. Even checken of ik ze zo kan bereiken, want nou, die Michel die kan ik wel even draaien met Ring a Ding. Nu een kwartier muziekplezier, zoals gezegd.
1: Kwartier muziekplezier.
0: Ja hoor. Met de Hollies, You Soon Door, The Cats.

0: Ach, die blazers erbij. De Hollies die trekken dat liedje van Bob Dylan wel naar een heel hoog niveau, hè? Blowing in the Wind. Vind je ook niet, Frans en Germond?
1: Dat doen ze wel. Alleen, ze maken in elk couplet één fout.
0: Oh.
1: Elk couplet van Blowing in the Wind van Dylan bestaat uit 6 regels. En ze zingen er maar 4.
0: Oh, oké. Okay, ja, misschien wilden ze het gewoon kort en krachtig houden.
1: Ja, dat denk ik. Dat zou kunnen, ja.
0: Dat valt jou dan weer op. Nou ja, het is mij nooit opgevallen.
1: Ja, ik ben ook een groot Dylan-fan.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Ja, jij vindt dan gewoon dat als de Hollies of anderen dan een liedje van hem doen, dan moet het gewoon goed zijn. Dan moet je gewoon niet aan de tekst
1: gaan. Eigenlijk wel.
0: Ja, ja, oké, ja, oké. Okay. Is bij Make You Feel My Love wel gebeurd, hè, Adele?
1: Ja, nee, dat is heel goed gedaan.
0: Ja, dat is goed. Ja, ja, mooi. Hey, wij gaan zo meteen Ring a Ding draaien. Dat is een overbekend liedje natuurlijk van the one and only Michel Fugain.
1: Hele Big Bazaar.
0: Ja. En nou ja, jij bent met jou, Ria, onderweg naar Frankrijk nu, hè?
1: Ja, wij zijn heerlijk een aantal weken weg. We zijn vanmorgen weggegaan. We rijden nu bij Den Bosch, denk ik.
0: Ja.
1: Veghel, Tilburg, Eindhoven, daar zitten we nu. En wij gaan dus nu een weekje rustig afzakken naar het zuiden. En een paar B&B's onderweg. En dan gaan we daar in Pizinas gaan we 2 weken zitten. En daarna rijden we weer rustig terug.
0: Gewoon lekker rustig aan. Dit is jullie zomervakantie, zeg maar?
1: Ja, en het is daar nog zomer, geloof ik.
0: Ja, heerlijk, hè? Ja, de helft van Nederland, meer dan de helft, is alweer terug. En jullie gaan gewoon.
1: Dat krijg je als je gepensioneerd bent.
0: Ja, nee, natuurlijk. Je kan vakantie kan je plannen wanneer. En iedereen, hè? Ook als je gewoon. Kijk, ik ga ook nog op vakantie, hoor. Dus, ik ben niet gepensioneerd, kan ik je melden.
1: Ja,
0: omdat radio maken veel te leuk.
1: Dat
0: is ook leuk. Hé, maar je hebt het wel goed getimed in ieder geval met al die regenbuien nu.
1: Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Maar, nee. maar die regen is wel nodig, moet ik zeggen.
0: Nee, zeker, absoluut. En nou ja, lekker een huisje hebben jullie toch, zei je, gehuurd?
1: Ja, hebben daar een huisje 2 weken.
0: Nou, ik ben helemaal jaloers. Ja, welke regio?
1: Dat is de regio de Hero. Het ligt in de buurt van Béziers, in het zuiden.
0: Ah, oké.
1: Okay. Cap d'Agde. Die kant op, Montpellier. Dus lekker zuidelijk.
0: En nu even in de stemming komen dan met Ring a Ding.
1: Helemaal, met Michel.
0: Fijne vakantie, hè?
1: Dank je.

0: op de Franse Tour, speciaal voor Ria en Frans, die onderweg zijn naar Douze Frans. En nu een Frans tintje aan de Nationale Nieuwe. Jawel, Somjeu namelijk.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Fils partout, Somjeu.

0: En jij daar, vrienden van de show, you're my best friend. Dankjewel dat je luistert naar Radio M Utrecht en in het bijzonder naar Muziekplezier. Straks een nieuwe Pluk de Middag met Pluk de Plaat en Erwin himself uiteraard. En er is een nummer aangevraagd uit de musical My Fair Lady, de Nederlandstalige versie daarvan, die onder meer gedaan is door Wim Sonneveld. Het Gaan heeft de orkaan doorstaan. Dat liedje, geloof ik, het Spaanse Gaan. Ja, dat zou zomaar kunnen. Uit 1960 was dat, geloof ik. Hè? En nog meer Nederlandstalig genot, want ook Robert Long komt nog voorbij. Die heb ik ook maar even klaargezet alvast. Dat is een mooi rustige finale voor deze relaxte, regenachtige zondag. Gek, hè, heet dat liedje. Komt er allemaal aan als je blijft luisteren.
1: Muziekplezier met Joost Brouw.

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Wat een slagveld daar. The Legend of Xanadu van Dave D. Dozy. Biggie, Mick en Titch. Ja. Oh, gee. Hey, Joost, schrijft Erik mij in de app. Dit is muziekplezier trouwens op Radio M Utrecht. Het is fijn dat je erbij bent. Wil je Henk en Rieneke in Amersfoort de groetjes doen van Claudia en Erik vanaf de camping in Bretagne? Ja, dat wil ik bij deze gedaan. Je hebt ze in mei heel erg blij gemaakt. Oh ja, toen heb ik een mooi nummer gedraaid rond hun 65 jaar huwelijk. Maar nu is Erik zelf 35 jaar getrouwd. Vandaag zelfs. En ze genieten van heerlijk nazomerweer op een fijne camping aan de Bretonse kust. En genieten jullie van je dochter? Dat is dan een vraag weer aan mij. Zo gaan er heel veel vragen over en weer. Ja, ik geniet ontzettend van mijn dochter. Ze zit nu in de gilperiode. Ken je dat? Stembanden testen en zo. Ja, hartstikke vrolijk. Ja, dat is een soort periode waar baby's in kunnen zitten. Meer dan een half jaar oud, Jinte. Schat is het. En heerlijk om dat mee te maken. En als je ook nog ruimte hebt voor een verzoek, draai dan Het Spaanse Graan, de Nederlandse versie uit de musical My Fair Lady van Wim Sonneveld onder
1: meer. Het Spaanse Graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Wat was dat?
1: Het Spaanse Graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Nog eens!
1: Het Spaanse Graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Verdraait het lukter. Verdraait, het lukt er.
1: Het Spaanse Graan heeft orkaan doorstaan.
2: Bij George, het lukt er. Bij George, het lukt er.

0: Ape, het Spaanse graan, heeft de orkaan doorstaan. Uit My Fair Lady, Wim Sonneveld hier. Aangevraagd door Erik Epskamp. En dat is de zoon van Rieneke Epskamp. En die vroeg eerder in mei, afgelopen mei, voor de grote zomervakantie Zangeres zonder naam aan.
1: Dat was Rieneke Epskamp.
0: Rieneke, goeiedag met Joost Brouwer van Radio Utrecht.
1: Oh, ja. Leuk!
0: Weet u wie ik net gesproken heb?
1: Nou, ik denk Erik en Claudia.
0: Ja, Erik, die heb ik gesproken, ja.
1: Wat een jochie toch, hè? Mijn zoon.
0: Nou, heel lief. Hij spreekt heel hartelijk over u en uw man. Want jullie zijn bijna 65 jaar getrouwd.
1: Dat klopt. Dinsdag.
0: 19 mei. En hoe wordt dat gevierd?
1: Mijn oudste zoon, die woont in Nijkerkerveen. En die hebben een hele grote tuin. En ze hebben ook een gebouwtje waar als het regent waar ik binnen kan zitten. En daar hebben we ook ons 60 jaar huwelijk gevierd.
0: Ach.
1: Dus vier kinderen.
0: Hé, hey, en ik begreep ook van Erik dat het feit dat jullie getrouwd zijn, dat komt door dat ene liedje, hè?
1: Ja, ik heb het hier voor me liggen. Ik ben nogal bewaarderig. En ik was op zolder van alles aan het uitzoeken. En toen vond ik dat nog. Dat is meer dan 65 jaar geleden. Als de lente komt, dan gaan we samen trouwen.
0: Ja, ja, Miri Servaas, oftewel Zangeres zonder naam.
1: Dat wist ik niet. Dat heeft mijn oudste zoon opgezocht. Want die was er met moederdag. En toen zei ik tegen hem, we hebben de eerste keer het verkeerde liedje gedraaid. We dachten dat het van Herman Emmink was. En dat klopte niet. Toen heeft mijn oudste zoon het opgezocht. En die liet het door de telefoon horen. En die zei, het was Miri Servaas.
0: U heeft het singeltje voor u liggen nu, begrijp ik?
1: Nee.
0: Of niet?
1: Nee, het papier waar mijn man het opgeschreven heeft.
0: Oké, okay. Ja.
1: En hij
0: was
1: thuis en hij zette iedere keer die pick-up aan om een zin op te schrijven. En dat heb ik nu voor me liggen.
0: Ja, ja, dat is. Oh ja, want daar refereerde uw zoon ook nog naar. Ja, inderdaad.
1: Ja,
0: wat mooi. U zei natuurlijk gelijk ja.
1: Ja, ik vind het wel spannend.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja toch?
0: Ja. Maar ja, dan ben je zo 65 jaar verder. Hè?
1: Ja, toch? En we zijn er nog.
0: Ja, en,
1: ja,
0: en helemaal geen spijt van, als ik het zo mag horen allemaal.
1: Nee, zeker niet. Mijn man zei gisteren wel, als ik het allemaal geweten had, dan was ik in die kant begonnen.
0: Ria, Ria, Ria, Ria. 65 jaar getrouwd dit jaar en haar zoon dus ook 35 jaar getrouwd.

dat is nog een jaar wachten in ieder geval. De familie Epskamp hartstikke gefeliciteerd met al die festiviteiten. De zoon van Ria, dus 35 jaar getrouwd. En in mei de ouders.

0: Billy Joel, Piano Man. Even Sierra nog bellen, want... Hallo?
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, je raadt het al wat ik nou ga zeggen.
1: Ja?
0: De tijd is op.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, ik heb niet goed uitgerekend. Kan gebeuren.
1: En potverdikke me.
0: Ja, en het nieuws komt eraan. Nee, maar ik wil eigenlijk een uur extra. Maar dan moet ik hem met Erwin nog over hebben. Dus, maar die komt zo meteen.
2: Oh, van mij. Ja, hoor, ik bedoel, het is een leuk liedje. Nee.
0: Ja, kijk.
1: Erwin.
0: Weet je, dat is een discussie die ik met Erwin even moet voeren. Maar ik ben nu met jou aan het praten. Ik wil niet te gek, maar kijk, het gaat om dit liedje.
3: Ik word wakker.
1: Ja, hij is zo mooi.
0: Ja.
1: Ja. Zo'n lief liedje.
0: Gek, hè, heet die, van Robert Long. En die ga ik bewaren en die komt zeker voorbij volgende week. Muziekplezier.
1: Oké, nou, ik hou je eraan. Ik luister.
0: Ja, hou me er maar aan. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Anders dan eet ik mijn schoenen op, ja.
1: Nou, zou ik niet doen.
0: Oh, zou ik niet.
1: En ik wens jou een hele fijne zondag.
0: Oké, met een gouden randje, hè.
1: Ja, zeker. Altijd, hè. Dagje
4: uit. Nou. Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Hey!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turk-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan de verkeersinformatie met twee meldingen. Even kijken, dat is de A1, dat is Apeldoorn, richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, 8 minuten vertraging. En de A1, dat is Amersfoort, richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum-Noord, daar 9 minuten.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
19: Hatsje.
18: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
18: Nee, Attents met ds.nl.
20: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
23: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Hij had deze plaat klaarstaan van Robert Long. Deze gek, hè? Ik ga Joost nog wel verplichten om die binnenkort te draaien. Nou, goedemiddag. Ik ben Erwin. En ik zal niet vertellen dat ik nog een beetje ziek ben. Dat is de eerste en de laatste keer dat ik dat ga doen. Wat ik al vertelde, hè, bedoel, er was gisteren... Ja, Chris is op vakantie. En als je Chris dan wel belt, dan komt hij meteen. Joost had al 60 programma's gedaan.
1: Ja.
0: En die lacht nog steeds. Maar toen zei Pieter, ja, dan doe ik het wel. En zei ik, nee, ik doe het wel. Dat doe je niet. De man heeft ook weekend. En toen zei hij van, nou weet je wat, doe het gewoon wat rustiger aan. Gewoon meer doorstuiten, wat relaxter en zo. En ik dacht van, nee, echt niet. Sorry, je wilde dat het altijd zo klinkt. Ja, eigenlijk toch een naam. Goedemiddag. Ja,
1: maakt je ook beter, hè?
0: Maakt me ook beter. Bedankt, hè, Joost. Ik ook van jou. Goedemiddag, ik ben Erwin. Hallo.

Ik heb dat op de rolmarkt ook dus meteen. Hè. Waar ga je het als eerste heen? Daar ben ik even benieuwd. Waar ga je meteen heen rennen? En wat is dat? Dus platen, boeken, gereedschap, oud servies, speelgoed. We hebben allemaal wel iets waar je meteen, meteen naartoe getrokken wordt. Dus waar kun

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Zo, wat een lekker plaatje, beetje in een aantal zondagmiddag.
1: Lekker relaxed, ja.
0: Relaxed, mooi. Hoe is het? Carol G? Carol? Jij zei, oh, heerlijk liedje is dat. Dat betekent...
1: Carol G.
0: Ja, Carol.
1: Het zwijmelt zo lekker, het kabbelt zo lekker door.
0: Ja, nou, Ik ga ook meer doorkabbelen vandaag. Carol G en Bruno Mars, beste luisteraars. En Still. Johanna zegt, ik ben dat toch een goede reis. We zitten in de auto naar Rotterdam, even genieten van Elvis. Ja, Elvis heeft laatste beelden, een paar plaatjes geleden. De reis gaat naar Rotterdam. Naar mijn zoon vanavond uit eten met een aantal mensen. Dat is best gezellig. Nou, Joost, ik moet zeggen... Echt chapeau, want ik ga niet vertellen, maar jij plukt de plaat eigenlijk nooit. Of nee. Dat, hè? Dit was, hoe simpel die ook is. Maar op een of andere manier, ik heb het even opgenomen zometeen, dat jij het... dat kan ik nou niet laten horen natuurlijk, want dan weet iedereen welke plaat. Ik laat het straks wanneer het antwoord komt, dan laat ik het wel eventjes horen aan de luisteraar.
1: Ja, je moet het.
0: En het gezicht zie je er niet bij van Joost, maar het is zoals het klinkt gaat het ook. Zo was het ook. Maar goed, want ik heb het over.

0: heeft hij in nou kijken. Ja, maar deze weet ik, deze weet ik. Je mag het niet zeggen, hè, Joost?
1: Nee, nee, ik zeg het niet.
0: Nee, maar ja, ik kan me voorstellen. Je denkt van, ja, maar nou weet ik hem, nou weet ik hem. Dus
2: ik zeg het niet.
0: Nee? Oké. Ik neem een heel bekend liedje. En ik zet een ander jasje, andere taal, totaal andere melodie. Hij is ook wel anders. Ik heb het niet over Joost trouwens, ik heb het even over het liedje. Als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is, hou het dan niet voor jezelf, maar stuur het naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan, mocht je dat voor het eerst doen, de RTV Utrecht app, die is gratis te downloaden. Handig dingetje voor veel meer dingen, maar ook communiceren met de studio, rechtsboven app ons. Dus de vraag is, wat is de originele titel en artiest van dit liedje?
3: Yeah. Hallo allemaal!
0: Hallo!
3: Cheers in weer.
0: Ja,
3: dit is Ploek de Plaat.
0: Ja, yes, Skitslof.

0: Ik heb hem ook nagedaan.
1: Ik wist echt niet dat jij kon twerken. Wat is de originele titel en artiest? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dit krijg ik nooit meer van mijn netvlies. Nee, hoort het er toch goed uit. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht als je denkt te weten wat de originele titel en artiest is. En zo meteen nog even een klein stukje van het optreden van Joost. Oh nee, een stukje van het fragment. Zometeen. In Pluk de Plaat. Radio M Utrecht, goedemiddag. Ik ben Erwin, dit is zondagmiddag. En dit is J. Vincent Edwards.

Nou, dankjewel Rita. Rita Mulder die stuurt een foto van een heerlijke appeltaart. En ze zegt erbij, als je een stukje wil proeven, kom dan even aan bij ons. Ja Rita, hé, dat is makkelijk praten. Ik zit hier radio te maken. Jij zet gewoon een complete appeltaart op Facebook. En dan kom maar even. Dat is alsof je zegt, de sleutel ligt onder de mat. Waar woon je Rita? Want in één keer vind ik het weerbericht van ondergeschikt belang. Trouwens iets anders.

een kans. Je mag nog meedoen. We hebben, het is een plaat, dat wil zeggen een heel uberbekend liedje. Ik heb hem verbouwd, een andere naam, geen ander geslacht in dit geval. Andere melodie, andere taal. En als jij wil meedoen met dit spelletje, mag je uitzoeken 3 prijzen. stuur dan even een berichtje naar de studio, via de app bijvoorbeeld. De RTV Utrecht app rechtsboven, app ons. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje?

0: rechtsboven app ons komt het hier in de studio terecht. Zometeen over een paar tellen de ontknoping. Nou, alleen eerst die wetterverheerzaken. Het wordt een, wat is het? Een graad of 21 toch nog. Het ziet er wat herfstig uit, maar zodra je buiten komt, denk ik, oh, het valt wel mee. Blijft wel nog steeds zo goed als droog. Kan een paar spatten, maar zo goed als droog. Vannacht een paar spatten regen en een graad of 17. En morgen dan wel meer spatten regen. Af en toe zie je ook wel de zon trouwens. Hè? En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Twee meldingen zie ik. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar een vertraging van 9 minuten. En de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum de Noord. Daar 5 minuten.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

dus het Sheeran en respect. Bij Radio... Zo, bij Radio Amsterdam. Wacht, daar gaan we. Dankjewel voor je bellen en voor je appje. Oh,

0: Zo. Ja, goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Oh, goedemiddag. Oh, zo.
1: Weet je, wat leuk dat ik je aan de telefoon heb.
0: Nou, ik wel.
1: Is het zo lastig?
0: Lastig?
1: Oh, ik vind het zo moeilijk. Nee, ik vond
0: het... niet vertellen hoor. Nog niet vertellen hoor.
1: Nee.
0: Vertel. Niet het antwoord, maar... Zo, ik vind het lastig. En,
1: ik weet nooit titels. Dus vandaar dat ik het ontzettend lastig vind.
0: Nou, maar nu wel. Ik kan je vertellen, Joost Brouwer, die raadt het ook nooit. En op een gegeven moment, ik laat het altijd even van tevoren even laten horen. En dan kijkt hij altijd een beetje, op zijn Joost, gewoon een beetje dromerig en zo, nadenkend. Ja. En hij komt er nooit op. En in één keer begint hij te zingen. En dat was op zich
1: dat
0: niet...
1: Dat denk ik ook.
0: Maar Joost, dat was op zich niet raar. Maar hij begon er ook bij te dansen en dat was verontrustend. Nee, maar hij wist het. En dat was echt zo leuk. En dat is best uitzonderlijk. Maar ik heb het opgenomen dat hij de originele titel meezingt. Dat zometeen. Dansen zie je niet. We hebben geen webcam, maar wees blij. Nou, Marijke, wat leuk dan, toch?
1: Ja, enig. Ja, maar ik weet nooit titels. Dus ik zei ook tegen mijn man van... Ik weet het niet. Ik zal het even een stukje voorzingen. Nou, en hij is amuzikaal, maar hij heeft ze geraden.
0: Oh, je hebt met z'n tweeën gedaan ook eigenlijk.
1: Ja, we hebben met z'n tweeën gedaan.
0: Oh ja, je weet nooit titels, maar ergens was het dan... Deze weet ik! Hoe heet je man?
1: Henk!
0: Ik ben hem! Allebei hartstikke amuzikaal, weet je wel. Leg hem een beetje van mijn tong. Henk! Weet jij het dan?
1: Ja.
0: Het is, het is te goeie. Dat moeten we nog maar eventjes... Dat zou wat zijn. Dat ik je dan ga bellen van... je mag jouw oplossing geven. Ja, dit is niet de goede oplossing. Och, wat jammer. Even een klein stukje luisteren. Dan gaan we nog een les.
2: Hallo allemaal.
0: Dit is het begin.
2: Hier zien we weer. Dit is Ploek de Plaat.
0: Ja, een klein stukje hoor.

0: Dan gaan we. Ja, maar eigenlijk Marijke en Henk eigenlijk. Hè. Wat is de originele titel en artiest? Vertel.
1: Zij van Herman van Veen.
0: Nou, ja. Ja. Oh. En alweer een winnaar. Ja. Nou, wat leuk.
1: De allereerste keer.
0: En je luistert wel altijd. Dat is toch, dat is toch wel heel bijzonder. Ik heb, wacht even. Weet je, het moment dat ook Joost, in één keer, die was stond in de studio. En ik denk, moet opnemen. En op een gegeven moment begon hij te zingen. Wat?
2: Maar een paar minuten tijd.
0: Wat?
2: Opzij. We hebben maar een paar minuten tijd.
0: Het is voor het eerst dat je hem gewoon hebt, of niet?
2: We moeten rennen, vliegen, springen, opstaan. Ballen en weer doorgaan.
0: Oké, Joost, genoeg.
1: Leuk.
0: Nou, dat ik hem nooit zo zien kijken en dansen. Dat laatste, dat was genoeg. Nou, geval uit de gefeliciteerd. Herman van Veen, opzij. En het wil als lastig zijn, maar dat je in dit geval hadden jullie volgens mij een beetje hetzelfde, dat het op dat puntje van je tong ligt, toch ergens, weet je wel. Ik maak natuurlijk die dingetjes en die zet ik, die staan ook met mijn smartphone. En op een gegeven moment, ik was een beetje aan het scrollen en ik doe dit vanaf oktober en dat is elke week zijn er 3 stuks. Dus dat zijn er nogal wat.
1: Nee,
0: en, op een gegeven moment, ik dacht, wat is dit dan, dacht ik. Want er staat natuurlijk geen titel bij. Wat is dit dan? En er was dus een oude plukte plaat. En ik zat te luisteren. Ja, maar wat is dit dan? Weet je wel? Dus ik was mijn eigen spelletje aan het spelen. Ik dacht, dat is lastig. Dus ik heb ook zitten zweten een beetje. Maar ik weet hoe het werkt. En moet je nagaan, maak ik eens. Maar, dus nou, van harte gefeliciteerd, Marijke en Henk. Wat leuk. Nou, ik vind het ook leuk. Je hebt er gewoon mee gedaan. Ja. En nu wel. En winnaar.
1: Een
0: co-productie. Ja, maar zo hoort het in een goed huwelijk.
1: Zou
0: ik maar zeggen. Nou, wat ik vooral leuk vind, is dat jullie allebei de titel artiesten en dan Henk een beetje amuzikaal en zo. En toch heb je het, heb je het gered. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is toch... Het huwelijk ontwikkelt zich toch weer een mijlpaal.
1: Ja, nog steeds. Ja, dat
0: Leuk. Nou, we hebben 3 prijzen in de aanbieding. Daar mag je er 1 van kiezen. Een shopper, een puzzelboek en een notitieboekje. Maar het ging natuurlijk over om de eeuwige roem. Hè? Het ging toch natuurlijk om...
1: Ja.
0: Welke mag ik voor je inschrijven?
1: Heb je de sokken?
0: Nee, gisteren werd ook nog waar. Die had ik je graag gegeven.
1: Een notitieboekje.
0: Nou, die ga ik doen. Blijf even hangen, dan ga ik even jouw gegevens noteren. Doe de groeten aan Henk. En wat een mijlpaal.
1: Hele mijlpaal.
0: Ja, gaan we het origineel draaien. De pluk de plaat. Herman van Veen und opzij.

It Never Rains in Southern California bij Radio M Utrecht van Albert Hammond. En daarvoor de originele, wel natuurlijk een pluk de plaat. En dat was van Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. De vraag is dus, dat iedereen heeft dat wel, denk ik. Met betrekking tot bijvoorbeeld een... waar ga jij op de rommelmarkt bijvoorbeeld altijd het eerste naar kijken? Hè? Mensen die rennen naar de platen, de boeken, oude spullen, gereedschappen. Wat kun jij nou eenvoudigweg gewoon niet voorbij lopen? Anja uit Woerden, die zegt boeken. Maar alleen als ze in dozen op de grond staan. Dat is een mooi detail, is dat. Op tafel is het blijkbaar niet interessant genoeg. Maar oké, maar zodra een boek dus onderin een bananendoos ligt... tussen een kookboek uit 1984 en een oude bosatlas... Dat wordt een soort van archeologie of zo. Henk uit Amersfoort, die zoekt oude radio's. En dat is niet omdat hij er eentje nodig heeft. Nee, hij heeft er 9. 9, Henk. Bij 10 is het geen verzameling meer. Dan heb je een afdeling. Hè? Dan Marja uit Zeist, die gaat rechtstreeks naar oude blikken. En dat zijn dan niet zomaar blikken. Dat zijn vooral van koffie, cacao, beschuit. En daar blijf ik dan op hangen, want op een rommelmarkt staat zo'n blik... die staat eigenlijk nooit alleen. Hè. Er staan er altijd een stuk of 15. En voor je het weet, dan sta je heel serieus... de staat van zo'n droste blik, weet je, te bestuderen... alsof je hem namens een museum hebt gestuurd. Kijk, Kees uit Nieuwegein zegt natuurlijk gereedschap. Hij kijkt altijd in de bakken met oude tangen, sleutels en schroevendraaiers. En Kees schrijft erbij, ja, ik heb thuis alles al... En dat geloof ik ook meteen. Dat is volgens mij ook juist de voorwaarde om nog een tang te mogen kopen, toch? Nou, waar kun jij nooit aan voorbij lopen? Wat is het eerste waar je naartoe rent tijdens een rommelmarkt? Allemaal mee.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hey, Remon!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En dan de verkeersinformatie bij Vrienden van de Radio M Utrecht. Even kijken, ik zie een melding. Dat is op de A1, dat is Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, een vertraging van 9 minuten.
13: 70% korting op bus en tram.
4: Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Leren mediteren? Zen.nl.

0: naar het toedeloe. Leverinvuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Pluk de middag met Erwin Peters.

zijn de Les Humphrey Singers bij Radio M Utrecht. Goedemiddag. En to my father's house. Dit is nu nummer 2 van Pluk de Middag. Goedemiddag en ik ben Erwin. En we samen zingen zometeen. De Fortunes komen eraan.

weten hoe snel je er bent. Ben je even iemand die eerst een hele rommelmarkt rondloopt en dan beslist of zie jij iets bij een kraam, twee en denk je meenemen? Want het gevaar is natuurlijk dat je zegt, ja, kijk nog even verder, kom je 20 minuten later terug weg. En dan wordt er een oud bijenzettafeltje dat je 5 minuten geleden nog niet kende en in één keer de liefde van je leven. Dat had ik gisteren ook iemand, ja, had ooit een spiegel gezien bij een kringloop. Hij was 17,50, ja, zo, maar ik denk er nog over na en dan is hij pleit, hè. Dus, dit is Radio bij Utrecht.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

grappig om te weten dat George Michael... You're the Wham bij Radio Wham Utrecht. En I'm Your Man. Grappig, George Michael die schreef het eerste couplet. Hè? En de refrein, nou, dat was ongeveer 5 minuten... op een buitenlandse vlucht in Amerika. 5 minuten. Sommige mensen krijgen in die tijd gewoon een tafeltje nog niet eens uitgeklapt. Ja, lijkt dat. Nou, goedemiddag, ik ben Erwin, je luistert. Och, rustig naar de zondagmiddagaflevering van Pluk de Middag. Wees welkom, welkom, welkom. De vraag is dus, waar loop jij op een rommelmarkt nou als eerste naartoe? Ik heb dat dus met platen. Dat zal niet te verbazen, denk ik. Je kunt daar dus echt een compleet antieke kast neerzetten. Een schilderij waarvan later blijkt dat het de Rembrandt is. Maakt niet uit, maar als ik ergens zo'n plastic krat met platen zie staan, dan ben ik gewoon weg. Ken je dat? Och, en je weet eigenlijk al wat erin zit. Hè? 3 James Last, een kerstplaat, iets van Nana Mouskouri. Alle 13 goed. Dus een lente cadeau, weet ik veel. Maar toch even kijken. Wat heb jij? Heb je boeken, gereedschap of zo? Waar kun je niet voorbij lopen? Dit vind ik meteen al een goeie. Er staat dus een man op een rommelmarkt met een kraampje. Krijgt het warm. Een nieuwe winterjas uit. Even het kledingrek achter hem. Hij gaat koffie halen. Buurman past ondertussen op de kraam. Komt hij terug. Jas weg. Serieus. Verkocht. €3,50. Dat is toch verschrikkelijk. Je gaat heen koffie halen. En als je terugkomt, heeft de buurman je wintercollectie geliquideerd. Dat mag je wel zeggen. En waarschijnlijk nog trots op. Kijk eens wat ik heb verkocht. En dan... Ja, serieus, dat gebeurt gewoon, dat soort dingen. De Ineke uit de Pilt, die gaat voor servies, zegt ze. Vooral losse kopjes met een bloemetje. En ze zegt, ik heb geen compleet stel nodig. Nee, dat blijkt. Maar ze heeft thuis 34 verschillende kopjes. Maar dat is geen servieskast meer, dat is een reunie of zo. Waar niemand familie van elkaar is. Bert uit Veenendaal, die zoekt oude meetinstrumenten. Duimstokken, waterpassen, waterpas en schuifmaten. En nou vind ik vooral, die duimstok, die is mooi. Dat is zo'n houten ding, weet je wel. Dat al die schuurtjes, 2 verhuizingen. En waarschijnlijk ook nog een opa heeft meegemaakt. En daar zit dan meteen gewoon een heel leven aan vast. En dat is het, een verhaal dat erachter zit. Dan ben ik benieuwd. En waar kun jij niet aan voorbij lopen als je bij een rommelmarkt bent? Laat het weten.

0: Nou, wanneer spelen we trouwens 3 voor 4? Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Even kijken, het wordt het is een graad of 19, af en toe een stukje zon. Wel redelijk wat zon, 21 graden. Blijft zo goed als droog. Vannacht kunnen er een paar spatten vallen. Morgen overdag dan redelijk wat spatten, regelmatig wat spatten. Het is niet mega veel, dat is 2 millimeter. Voelt als 17 graden en matig. Oké. Dan wordt het wolken, af en toe een stukje zon dus. En een graad of 19. Dan de verkeersinformatie met 1 melding. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is een vertraging van ongeveer 7 minuten.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

wel mooi als ik dat uit kan spelen. Dick steeds meet Nine Runners. Come on, Eileen. Die Kevin Rowland, dus die de zanger, die heeft echt heel lang verteld dat Eileen een jeugdvriendinnetje was. En later gaf hij toe, dat verhaal had hij gewoon verzonnen. En ja, weet je. En dat is een mooi liedje. Het nummer trouwens, die groeide echt wel. Melodieën zingen over een refrein. 100 ideeën, een paar goede. De rest mocht blijkbaar terug de prullenbak in. Het groeide echt heel veel melodieën hebben ze gehad. En uiteindelijk is het dit geworden. Hey, en dan het spelletje. De eeuwige roem en de prijzen. 3 voor 4, dat zijn 3 platen. Met 1 overeenkomst. En het kan zitten in hetzelfde woordje. Of het onderwerp in de titel, het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Het zijn 3 platen, 3 aanwijzingen noemen we dat. 3 aanwijzingen en dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1. In het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Het spelletje 3 voor 4. Drie platen met één overeenkomst. Als je een idee hebt, dan kun je een bericht sturen. Naar de studio van Radio M Utrecht. Hoe doe je dat? De RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Die kun je gratis downloaden. Rechtsboven vind je dan app ons. Komt het hier in de studio terecht. Dit is aanwijzing nummer 2.

Dat was aanwijzing nummer 2. En een spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem al te pakken? App hem dan zo snel mogelijk naar de studio van Radio M Utrecht via de app. Heb ik je misschien zo aan de telefoon na aanwijzing nummer 2.

0: Ja. Dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje. 3-4 bij Radio Emmeter. Ja, nou, ik snap dat je op het verkeerde been trapt. Ja, ik heb ook expres gedaan. Een beetje expres om op het verkeerde been te zetten. Want je dacht natuurlijk dat. En het werd niet dat, het werd heel iets anders. Of heel iets anders. Ja, iets anders werd het. Aha. Zo. Kijk. Ja.
1: Oh.
0: Beter. Beter, meneer Erwin, Radio M Utrecht.
1: Hallo Erwin.
0: Hey. Ja, je hebt goed opgelet.
1: Oh, ja, ik laat me met een half oor, want ik zit meteen het voetballen te kijken.
0: Wow, dat snap ik, ja. Wat ben je aan het kijken? Welke?
1: De club uit Rotterdam.
0: Ja, alleen.
1: Maar het is net zo mistroostig gebeuren als met de FC, helaas.
0: Oh, ja.
1: Ik weet niet mee, zeg.
0: Ja. Zullen we daar eens even over hebben, hè? Meteen, daar gaat de hele sfeer, Peter. Ja. Bedankt, hè?
1: Ja.
0: Ja, daar gaat de sfeer. Nou, als je met een half oor en dan ook gewoon nog... met een half oor gewoon nog... en het antwoord weet te geven. Maar dan ook nog even zeggen wat we gisteren hadden en wat het nu is.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel knap. Ja, weet je... ik zeg, vertel jij maar eerst, wat is de oplossing? 3-4, 3 plaatsen meteen een overeenkomst. En de overeenkomst, die was...
1: Nou, dat waren dus allemaal mannennamen.
0: Ja, dat klopt. Ja, papa. Ja, en natuurlijk, ja, ik kreeg natuurlijk meteen na die... ik kreeg meteen al na de eerste al, volgens mij. Ja, volgens mij, even kijken, hoor, moet helemaal terug scrollen. Of, ja. En ondertussen, Rita Mulder, die stuurde, was het echt wel een dikke uur geleden, een foto van appeltaart.
1: En die heb ik lekker gebakken.
0: Ja, die zie ik dus weer even verschijnen nu. Bedankt, en... even kijken. Ja. Ja, echt hè? Het is John. Ja, het werd John. Heel veel gesjon. Ja, maar het was bijna. Ja, het was Marcel die had. Marcel had meteen mannennamen. Er is ook vrouwen. Maar jij mag even zeggen. Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Nou, in ieder geval, hier kan ik je wel mee feliciteren. Bij voetbal kan ik je weinig helpen, kerel, maar...
1: Ja, het is nog niet afgelopen.
0: Nee, dat is waar. Nee, we houden de moed erin.
1: Natuurlijk.
0: Hoe lang moeten ze nog? Want ik kan
1: hier... In Rotterdam moeten ze nog ruim een half uur.
0: Ja, ik wil ben je voor Feyenoordje been? Nee. Ben je voor Spartje been? Nee. Want een echte Rotterdammer is nooit ergens voor. Een echte Rotterdammer is even wel tegen. Ordelijk. Even kijken, je mag uitzoeken. We hebben een legendarisch prijzenpakket. Je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik inschenken vertellen? Shopper, puzzelboek.
1: Ja, doe maar de schopper.
0: De schopper?
1: Ja, wij zeggen altijd als mensen dat zeggen, de shopper, dan zeg ik altijd, oh, ze willen weer de schopper.
0: De schopper, ja. Ja, ik dacht even dat je het voetbal bedoelde, maar schupte er nou in, ja. Nou, blijf even hangen, dan ga ik even je gegevens noteren. En iedereen dacht natuurlijk, John, de eerste twee, John, dat moet toch wel John zijn, maar dat was het niet. Maar dat was, heb ik wel een verrassing, want dit is dan weer John Sakara met Just Another Day. Blijf even hangen, dan kom ik even bij je terug.
1: Is goed.
0: John, ja, John Sakara hier.

0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Hey Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
3: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ja, en de vraag is dus... En de vraag is... waar kun jij nooit aan voorbij lopen? Je kent het wel, hè, bij zo'n vlooienmarkt. Er is altijd wel iets wat je misschien ongemerkt toch even naar het blikveld trekt. Ik ben heel benieuwd wat dat is. Dat kunnen de platen zijn, dat kunnen de, weet ik wat, de porseleinen dingetjes zijn. Dingen waarvan iedereen denkt van, hè, wat moet je daar nou mee? Nou, laat het weten, dat zou ik leuk vinden.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Oké, dit is echt... het is trouwens Tune Texas. Ella Langley heet ze. En nou, dit is wel grappig. En de vraag is dus, waar loop jij niet aan voorbij? Nee, waar loop jij niet aan voorbij? Waar was eigenlijk het eerste wat je gaat opzoeken op het moment dat je naar een rolmarkt gaat? Wim uit Houten die gaat altijd naar bakken met snoeren en stekkers. Dat is dus een man die gevaarlijk is op een rommelmarkt, want zo'n bak die kost bijna niks. Thuis heb je vervolgens weer een korbel. Waarvan ook niemand weet, hè, waar die bij hoort. Maar ja, weggooien, dat kan natuurlijk niet. Want precies 3 dagen nadat je hem hebt weggegooid, heb je hem gewoon nodig. Dus Wim, die heeft inmiddels, schrijft hij, een doos. Een doos. Wim, we weten allebei dat het geen doos is. Niet 1 doos. En dit is Nederland helemaal af. Let op, dit is echt... Het is een puzzel. Een puzzel kost 1 euro. Koper zegt 60 cent. Verkoper zegt nee. En dan gewoon 10 minuten onderhandelen. En uiteindelijk zegt die verkoper dus... Oké, 60 cent. En dan zegt die koper... Kun je een tikkie sturen? Voor 60 cent? Och, je hebt 10 minuten gevochten om 40 cent. En daarna ook nog eens even iemand... ook nog even een telefoon pakken. Bank, app openen, QR-code regelen. Ik zou die puzzel op dat moment

Oké. Even heel iets anders. Je hebt iemand ontmoet. En het was leuk. En het was dan niet gewoon leuk, leuk, nee. Je rijdt naar huis en je merkt dat je een beetje zit te glimlachen zo in je eentje. Een beetje dat niveau. En dan? Dan komt het vervelende gedeelte. Want wanneer zie je elkaar weer? Is dat morgen? Is dat volgende week? Belt hij? Of was dit zo'n avond die voor jou blijkbaar veel leuker was dan voor de ander? En ja, tegenwoordig kun je jezelf dan nog helemaal gek maken met blauwe vinkjes. En iemand die 4 minuten geleden nog online was. Toen had je dat allemaal niet. Je had een telefoon en die deed niks. Nou, precies dat gevoel kwam bij een songwriter boven toen hij achter de piano zat. Die onzekerheid na een ontmoeting. Ja, en niet weten wat het nou eigenlijk is. En hij schreef er in een uur of twee een heel simpel liedje eromheen. En daarna gingen twee producers ermee aan de slag. Geen groot drama ervan maken, maar juist zacht. Gewoon strijkers. Beetje die warme Philadelphia-sound. En 3 vrouwenstemmen die zo dicht tegen elkaar aanzingen dat het bijna lijkt alsof vriendinnen onderling dezelfde vraag stellen. Denk je dat hij nog belt? Ja, weet je, en het mooie is, dat liedje geeft je dus ook helemaal geen antwoord. Je blijft gewoon achter met precies hetzelfde gevoel waarmee je begon. Ja, wanneer?

Ja, well, I see you again bij Radio M Utrecht van de 3 Degrees. Nou, het is, gaat over 21 toch nog? Even kijken hoe laat. Ja, 21. Af en toe spat regen. Het wordt nu weer droog. Af en toe een stukje zon.

0: kijk over je schouder. Oh, daar zie ik een collega Kees staan. Er is nooit iemand hier op zondag.
1: Zeg je?
0: Er is nooit iemand echt op zondag.
1: Ja, wat gezellig.
0: Ja, nee, maar er is nooit iemand.
1: We hebben de radio aanstaan.
0: Ja, rustig. Ja, jij wil ook graag op de radio merken, of niet? Maar ik zie, denk, ja, ik look over je shoulder, ik zie in één keer Kees staan. En dat zie ik niet zo vaak. Dus misschien moet ik vaak over mijn schouder kijken. Misschien staan er vaker mensen, weet ik veel. Radio M Utrecht, luister naar. En zometeen hoor je niemand minder dan Edwin Meerman, Light. Hij heeft een stukje, hij is nog op vakantie. Dus hij heeft wat voorbereid, maar... we hebben tegen Edwin moeten zeggen, Edwin, maak er nou niet een compleet helemaal programma van. We gaan er niet, want dan ben je nog niet steeds op vakantie. Dus we hebben Edwin Meerman kunnen weerhouden om er een hele show van te maken. Maar het is wel een show van Edwin Meerman. En hij heeft er echt wel wat meer werk van gemaakt. Dus hij zei, ja, nee, ik doe het rustig aan, beperk het dan. Nou ja, Edwin Meerman kennende, hoor je er helemaal niks van. Zometeen om 5 uur, het Gouden Weekend. En het Gouden Weekend, dat is dan de weekend deze week van 1901. Het weekend van dezelfde datum, maar de week van, dat is dan de week van... 30 augustus, maar dan van een ander jaar. Nou, oké, 1981. Oké, heb ik het verteld. Zometeen om 5 uur bij Radio M Utrecht.

over te kopen gesproken. We hebben het over waar loop je dan het eerste naartoe als je naar een vlooienmarkt of zo te gaan. Even kijken, Wim uit Houten, die gaat altijd naar... Oké, die hadden we gehad. Oh ja, dit puzzel hadden we gehad. Dit is echt super grappig. Oh ja, deze heb ik ook nog. Let op. Stel je voor, een man die koopt een oude leren motorjas. En thuis voelt hij iets in de zoom van de mouw, weet je wel? Een bobbeltje. En hij, hij opent dat. Een gouden trouwring. Echt gewoon ingenaaid. Met een datum in 1961. En hij zet dus een oproep ergens op, weet ik wel, in social media. En uiteindelijk komt hij dus terecht bij een vrouw van 84... van wie die jas ooit geweest is. Ja, dan vind ik het eens niet grappig meer. Zo'n jas ligt dus ergens tussen 20 andere jassen. En, ja, en iemand koopt hem en 60 jaar later komt die ring gewoon weer thuis. Ik vind dat mooi. Dat vind ik mooi. Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Je luistert naar Pluk in de middag. Lekker zondags. Lekker met Amerika. Lekker met Sister Golden Air.

Ja, het is de last train to Clarkville. Bij Radio M Utrecht luister je naar je luistert tranquilo. Je luistert naar een aflevering van Pluk de Middag bij Radio M Utrecht. En we zijn daar bijna doorheen, beste luisteraars. Tot het nieuws van bij 5 uur. Nee, zo meteen om 5 uur Etten Meerman. Met daarin dan de week van ook 30 augustus. Maar dan van 1981. Toen moest je nog, als je dan ergens iets wilde gaan kopen. En dan moest je nog een girobetaalkaart uitschrijven. En dan moest je, mag ik nog een iets extra's uitschrijven? En toen hadden we nog alle winkels op zondag dicht, volgens mij. Even kijken, wat hadden we? Dat was echt... Ik kwam er nog eentje tegen. Die was echt hilarisch. Maar ook echt hilarisch. Dat over die dingen die worden gekocht dan op... bij van die markten, weet je, goedkoper. Iemand... Oké, let op. Misschien herken je dit. De rommelmarkten, dat soort dingen. Iemand ziet een designertas. 5 euro. Die denkt, dat is eigenlijk een designer, die denkt, nou, dat kan niet waar zijn. Louis Vuitton voor 5 euro. Thuis binnenkant bekijken en daar staat met een zwarte stift Louis Vuitton. Dus echt gewoon met W-I-E-T-O-N. Dus echt iets heel erg anders. Dan moet je dus ook gelijk houden. Dat is tenminste geen namaak. Dat is gewoon een soort van volkskunst. En ja. En platenliefhebber, dat ziet The Dark Side of the Moon, weet je wel, van Pink Floyd. Nou ja. 1,5 euro, die denkt natuurlijk, ja, meenemen. Ja, thuis, hè, licht een beetje gedimd. Plaat erop. En die naald laten zakken. Denkt, nou, gaat het gebeuren. En dan, ja, eigenlijk altijd vader Abraham. Ha! Het smurfenlied, ja, daar kun je eigenlijk gewoon niet tegen wapenen. Hè? Ik bedoel, je hebt je mentaal helemaal voorbereid op Pink Floyd. Moet je voor Pink Floyd, nee dan, maar Pink Floyd. En in één keer wordt er gevraagd, waar komen jullie toch vandaan? Ik vind het echt, man, van... Het smurvelied ook. Nou, oh, een heel kort stukje. Och, heel kort stukje nog eigenlijk van Michael Bublé. Want Edwin staat niet te trappelen, wou ik zeggen. Die is op vakantie, maar hij heeft iets moois nagelaten. Laat me zeggen, de week van 30 augustus 1981. Zometeen na 5 uur. You're a

0: Sorry, Michael.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Verkeersverwachtingen.nl.
0: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

de BB&Q Band. En welkom weer in een zomers gouden weekend met vandaag een duik in een zee van muziek. De beats van niet minder dan 45 jaar geleden. Deze week van eind augustus 1981. En weer even heerlijk baden in de geluidsgolven van lang geleden. Met de nationale hitparade van deze warme week wel hier. Een reis terug in de tijd met in de koffer een zomerse cocktail voor alles maken. Mooie plaatjes, weinig praatjes en genieten van deze hitgolf.

0: daarna non-stop nagenieten van deze week in 1981. En ook het nodige aan romantiek in deze zee van muziek. Diana Ross en Lionel Richie vonden elkaar. Endless Love was dat. En zometeen onder meer de Saragossa Band en Grace Jones' Pull Up to the Bumper. En daarover gesproken, een van de grote zomersattracties op de buis was achteruitrijden.
1: De nu al traditie geworden race voor achteruitrijders onder auspiciën van de Tros vond ditmaal plaats op het Eurocircuit in Valkenswaard. Een andere omgeving dan in Zandvoort, maar wel met precies dezelfde effecten. Wie al in de beginfase uitviel, of liever gezegd omviel, kon roepen en gebaren zoveel als hij wilde, maar zijn noodkreten verdronken in het lawaai. Er waren er velen die tijdens deze wedstrijden aan bermtoerisme deden. Voor het publiek gaat het pas goed als het niet goed gaat. Het bijzondere van de DAFs is dat ze door de Variomatic net zo hard achteruit kunnen als vooruit. Maar op het bochtige circuit hier in Valkenswaard ging dat vaak niet op. Toen de speciale hulpdienst door de vele koprollen goed was ingewerkt, werden bestuurders en wagens weer snel overeind geholpen. Maar de rest van de wedstrijd kon je dan wel

En die zee van muziek is ook af en toe best onstuimig. Eind augustus 1981, vandaag dus in dit Gouden Weekend. En ILO met Hold On Tight. En je komt hier van alles tegen. En niet alleen een reisje door de tijd, maar ook door Europa. In Frankrijk is het ook altijd mooi om te genieten van al die nostalgie. De tijd van koning Lodewijk XIV bijvoorbeeld. Het verhaal over het paleis van Versailles. Hier verteld in die dagen de White Sox 45 jaar geleden. Je hoort hem op 45 toeren.

En nog hartstikke nieuw, eind augustus 1981. En veelbelovend voor de komende weken. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ze is weer terug van weg geweest. En ook zometeen, na zessen, meer van deze week dus, 45 jaar geleden. De top 10 van de Nationale Hitparade. En dan heb ik nog tot aan het nieuws van nu, de specials over die mysterieuze stad. Hier is Ghost Town.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Dirk honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
10: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attens met ds.nl.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland, er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

En welkom terug in onze zee van muziek met Odyssey en Going Back to My Roots. En vandaag dus ook weer een duik in deze geluidsgolven van 45 jaar geleden. Met eind augustus 1981. De top 10 hebben we erbij straks van de Nationale Hitparade. Deze warme week van weleer. Een fijne reis in de tijd met in de koffer een zomerse cocktail. Met voor elk wat wils. Mooie plaatjes, weinig praatjes en genieten van deze hitgolf.

0: En deze zomer vieren we ook de 45e verjaardag van Happy Birthday, gezongen door Stevie Wonder. Hij droeg het op aan dominee Martin Luther King.
1: De nationale hitparade.
0: En zo af en toe is het hier ook onstuimig in deze zee van muziek. Met op 10 een nieuwe jas voor het aloude Kom van de Dak Af. Peter en zijn Rockets. Hey!

De top 10 van deze week in 1981 met Peter Koelewijn, China Easton, The Press, Juan Pardo en op 6 BZN en The Old Callahan. Ook voor hun toen een groot applaus. En op 5 The Hands Up dan weer. En Ottawa.

TomTom Club. En weinig woorden vandaag nog in dit zomerse gouden weekend in vakantiestemmingen. Wordy Rapping Hood op nummer 2. En ook nog in deze top 5 Michael Jackson en Lobo. En zaterdag zijn we weer gewoon aan land. En dan is de R ook weer in de maand. En dat is aardig, want de topper van deze week, 45 jaar geleden, is er ook eentje met een hele mooie R vanuit Leiden. Een parodie op het Nederlandse lied tot dan toe. En opnieuw een medley van Ruben.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Macedonio Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: When a man loves a woman, Percy Sledge. Het eerste liedje van vanavond is gedraaid op deze zondagavond. Maar hij is nog helemaal niet afgelopen. Ik hoop dat jij, net als ik, in ieder geval lekker laat opblijft tot 11 uur vanavond. Om de love songs te beleven. Want ze zijn weer hartstikke mooi vanavond. En je wil er geen één missen, dus maak het jezelf gemakkelijk. En zorg dat je het komend uur helemaal nergens meer naartoe gaat. Dan kan je onder meer genieten van The Spice Girls van Simply Red. Van Frank en Nancy Sinatra. En Roberta Flack, die ga ik ook voor je draaien. En dan is er natuurlijk nog heel veel meer. Maar ik wil dat sommige liedjes ook nog een kleine verrassing voor je zijn. Ik begin nu met Stef Bos en het mooie Papa.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Michael Bublé, die weet waar die moet zijn. Thuis. En thuis is hier, hier op Radio M Utrecht. Waar je nu luistert naar de mooiste liedjes over de liefde. Van Spandau Ballet bijvoorbeeld.

je alle tijd voor. Als je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht en Simply Red op de achtergrond, Holding Back the Years. Straks de beloofde Frank en Nancy Sinatra, nu eerst Christina Aguilera.

Bette Midler en The Rose. Nou, misschien moet je even bijkomen van dat mooie liedje van haar. En dat kan zo meteen met Chicago. En nu al met Vanessa Williams en Save the Best for Last.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux.
2: Feels like home. Oh, I don't know where I am. But it feels like home.
1: De nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Feels Part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderwijs.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.